0: nacht.
1: Het Nederlands elftal heeft ook hun laatste groepswedstrijd gewonnen. Ze versloegen Tunesië met 3-1 en zijn groepswinnaar. Na 3 minuten maakte Tunesië een eigen doelpunt en kort daarna schoot Brian Brobbey raak. In de tweede helft leek Tunesië nog even terug te komen, maar daarna maakte Jan-Paul van Hekken de 3-1. Er zijn allerlei ongelukken gebeurd met mensen die verkoeling zochten in het water. Een jongen van 13 verdronk in een zwemplas bij Utrecht. Hij raakte zoek en werd uren later gevonden. In de Waal bij Nijmegen kwam een jongen om die van een brug sprong. En in Middelaar in Limburg is een zwemmer overvaren door een boot en overleden. Het minderheidskabinet zoekt steeds vaker steunvormplannen bij Pro, vertellen ingewijden aan de Telegraaf. Dat komt vooral doordat het lastig samenwerken is met de BBB in de Eerste Kamer. Als die dwars liggen, is een meerderheid vormen over links vaak onvermijdelijk. Amerika heeft $150 miljoen beloofd aan Venezuela. Dat land werd gisternacht getroffen door een dubbele aardbeving. Ook worden de Starlink-satellieten van Elon Musk ingezet om de Venezolanen te voorzien van gratis internet. De aardbevingen hebben zeker 188 mensen het leven gekost, maar er zijn ook nog tienduizenden mensen vermist. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft nog lang warm vannacht. De minima liggen tussen de 15 en lokaal 25 graden. Overdag is het zonnig en erg heet met temperaturen van 34 tot 39, misschien wel 40 graden. In een groot deel van het land geldt code rood vanwege de hitte. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Je luistert naar Q-Music Limburg.
3: Non-stop hits.

because my dreams are bursting at the

0: Goedemorgen. Nederland gaat als groepswinnaar naar de volgende ronde van het WK. Ze wonnen met 3-1 van Tunesië. Oranje stond na 7 minuten al met 2-0 voor, dankzij Brian Brobbey en een eigen goal van Tunesië. Jan-Paul van Hekken scoorde ook nog. Oranje speelt maandagnacht om 3 uur hun volgende wedstrijd. Dan moeten ze tegen Marokko. Het is onrustig rond het terrein van het geannuleerde festival DEFCON 1, meldt het AD. Mensen die al onderweg waren naar het festival proberen over de hekken te klimmen. DEFCON is een van de grootste festivals van Nederland, met 70.000 bezoekers per dag uit meer dan 100 landen. Vannacht werd het afgelast vanwege de hitte. Het dodental van de dubbele aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 235, zeggen de autoriteiten daar. Verder zijn er nog meer dan 1500 gewonden en zitten er nog zeker 200 mensen vast onder het puin. Vooraf werd gevreesd voor duizenden doden. Meerdere landen, waaronder Nederland en Amerika, hebben hulp aangeboden. En de man van 28 die gisteravond op het leven kwam in Limburg was amateurvoetballer Mats Grotenbrecht van USV Hercules. Hij zorgde 2,5 jaar geleden voor een enorme stunt in de KNVB-beker door Ajax uit te schakelen met het doelpunt in de 92e minuut. Grotenbrecht werd tijdens het zwemmen aangevaren door een boot waarna die verdronk. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en snikhete dag. Het wordt 34 tot 39, misschien wel 40 graden. Het KNMI heeft in 8 provincies code rood afgegeven. Aan het eind van de dag is er een kleine kans op onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Je luistert naar Q-Music Limburg.
2: Non-stop hits.

0: Goedemorgen. Bondscoach Ronald Koeman was niet heel tevreden over het spel van het Nederlands elftal, ondanks dat ze met 3-1 wonnen van Tunesië. Hij zei dat hij een paar slordige momenten zag. En dat moet beter, want de volgende tegenstander is Marokko en die is een stuk sterker. Acteur Milan van Waardenburg is tijdens een voorstelling in Maastricht in elkaar gezakt, meldt L1. Hij speelde in een openluchttheater in de musical Bokkenrijders. De show werd meteen stilgelegd. Op Instagram schrijft hij dat het inmiddels weer beter met hem gaat. De hitte werd hem even te veel. Het personeel van de Efteling is woedend. Ondanks code rood gaat het park vandaag gewoon open, terwijl Walibi en Drievliet wel dicht blijven. Tegen pretparksite Looping zegt de Efteling dat ze extra goed letten op oververhitting. Maar de medewerkers geloven er niks van en zeggen dat de Efteling meer om geld geeft dan om hun personeel. En prinses Alexia is vandaag jarig. Ze is 21 geworden. De Rijksvoorlichtingsdienst zegt dat ze haar verjaardag in huiselijke kring viert. Het is niet bekend of dat in Nederland is of in Londen, waar ze studeert. De kans is wel groot dat haar ouders Willem, Alexander en Maxima erbij zijn. Hun plannen zijn gecanceld vanwege de hitte. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en snikhete dag. Het wordt 34 tot 39, misschien wel 40 graden. Het KNMI heeft in 8 provincies code rood afgegeven. Aan het eind van de dag is er een kleine kans op onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Je luistert naar Q Music Limburg.
2: Non-stop hits.

0: Goedemorgen. Nederland heeft weer gewonnen. Tegen Tunesië werd het vannacht 3-1 en daarmee zijn we groepswinnaar geworden. Na 7 minuten stond Oranje al met 2-0 voor. Onder meer door een goal van Brobbey.
1: En Van Dijk, en daar gaat de volgende al. Brian Brobbey. Wat een wereldstart van het Nederlands elftal.
0: Tunesië maakte ook nog een eigen goal en Jan-Paul van Hekken scoorde. Bondscoach Koeman die is op zich tevreden.
2: Tevreden om dat we eerst in de pool zijn geworden wel, want dat wilden we. Maar je hebt natuurlijk, hou je ook oog voor dingen die niet goed gaan.
0: Was te horen bij de NOS. In de nacht van maandag op dinsdag, dan spelen we weer, dan om 3 uur tegen Marokko. Voor het eerst ooit geldt er vandaag code rood vanwege de warmte. Waarschuwing geldt in 8 provincies. KNMI wil er vooral mee benadrukken dat niet alleen ouderen, maar iedereen klachten als uitdroging en oververhitting kan krijgen. Er zijn ook allerlei maatregelen. Veel scholen blijven dicht, rijexamens gaan niet door en het hardstylefestival DEFCON 1 is alsnog helemaal afgelast. Ondertussen zijn er allerlei ongelukken gebeurd met mensen die verkoeling zochten in het water. 3 zwemmers zijn gisteren overleden. In een plas bij Utrecht, in de Waal bij Nijmegen en in Middelaar in Limburg. Daar is een zwemmer overvaren door een boot. Gaat om een bekende amateurvoetballer die ook op tv te zien was. En hij deed mee met het programma The Bachelorette. En dan nog even terug naar het voetbal, want er gebeurt nog meer op het WK. Onder meer Curaçao kwam in actie, maar het WK-sprookje zit erop voor het eiland. Curaçao moest winnen van Ivoorkust, maar verloor met 2-0. Toch is bondscoach Dick Advocaat erg trots.
3: Als je ziet hoe de jongens het toernooi gespeeld hebben, dat alleen maar complimenten. Ze hebben keihard gewerkt om een beter resultaat te krijgen, maar ze hebben het geweldig gedaan.
0: Er werd Advocaat ook nog gevraagd of hij nu stopt of toch nog even doorgaat als bondscoach. Daar wilde hij nog geen antwoord op geven. Dan het weer van Weerplaza. Na een hete nacht krijgen we vandaag ook weer een erg warme dag. Het wordt 36 tot 40 graden. Op de Wadden is het wat minder heet.
4: Park City Live in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
5: Win jij de allerlaatste tickets?
4: Doe mee met de winactie op parkcitylive.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylive.nl. Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
6: Non-stop hits.

0: hebben jullie aan zaterdag?
1: Oh, ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Als ik terug in de tijd zou mogen, kleine Freek, je hebt echt geen flauw idee wat je om te wachten staat.
7: Door ons werk en door Seth lukt het ons om gewoon te leven en niet stil te gaan staan.
6: Het geeft zo'n leuke afleiding aan iets wat een tijdje gewoon niet zo leuk was.
8: Stream de docu Suzanne en Freek, we vieren het leven. Nu bij Videoland.
4: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
9: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
10: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
10: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
13: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honigpasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost. Een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
2: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
6: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Je luistert naar Q-Music Limburg.
8: Non-stop hits.

0: Hey, is het al weekend?
1: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
2: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
1: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top 40.
3: Johan's witgoed plus Johan's elektra niet goed is...
4: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook. Uit de meterkast.
3: Johan's witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent...

0: pure woede. Je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 2200 euro voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
1: Heb jij je huisdier al verzekerd? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Weekenddeal bij Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijt. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
4: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
6: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
7: Dat gaan we vieren.
6: Zo goedkoop, daar word je fan van.
8: Dat gaan we vieren.
9: Aldi. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid. 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
7: Dat gaan we vieren.
6: Dus nu naar Aldi.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: Autotaalglas is partner van de top 40.
13: Start je dag zonder barst.
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Q-Music Limburg. Nieuws. 7 uur.
16: Goedemorgen. We hebben weer gewonnen op het WK. Oranje speelde vannacht tegen Tunesië. Het werd 3-1 en daarmee zijn we groepswinnaar. Na 7 minuten stond Oranje al met 2-0 voor. Onder meer door een goal van Bobby.
17: En Van Dijk. En daar gaat de volgende al. Brian Robbie, wat een wereldstart van het Nederlands elftal.
16: Nederland moet nu in de volgende ronde tegen Marokko. En aanvoerder Van Dijk die heeft er zin in.
18: We hebben nog een paar dagen om daarvoor te bereiden. Heel veel zin in natuurlijk. Mooie wedstrijd om te spelen. Dus ja, let's go.
16: Nederland-Marokko is maandag op dinsdagnacht om 3:00. In 8 provincies geldt op dit moment code rood vanwege de extreme hitte. Ga alleen naar buiten vandaag als het echt nodig is. Dat is het advies. Het KNMI legt uit bij RTL.
19: Een van de recordhete dagen die we ooit gehad hebben. En we hebben natuurlijk al een paar hete dagen gehad. Ja, dat wordt echt heel onaangenaam en voor veel mensen zelfs gevaarlijk.
16: Er zijn ook allerlei maatregelen genomen. De post wordt niet overal bezorgd. Rijexamens gaan niet door. Het is de eerste keer dat in ons land code rood geldt vanwege de warmte. Dan naar Venezuela. Het dodental na de zware aardbevingen blijft daar maar oplopen. Inmiddels is van 235 mensen bekend dat ze om het leven zijn gekomen, melden autoriteiten daar. Aardbevingen waren gisteren, maar er zijn meerdere reddingsacties bezig. Een feest bij de koninklijke familie. Prinses Alexia is jarig vandaag. 21 wordt ze. Volgens koningin Maxima gaan ze het samen vieren, zegt ze even bij RTL.
20: Natuurlijk, in het weekend dan gaan we gewoon samen zijn.
16: Alexia studeert in Londen. Of ze daar vieren of hier is niet bekend. Dan nog het weer van Weerplaza. Na een hete nacht krijgen we vandaag ook weer een erg warme dag. Het wordt 36 tot 40 graden. Op de Wadden is het wat minder heet.
21: Het weerbericht wordt mogelijk gemaakt door Nieuw Absproek Bronschoen Wonen.
22: Vijver Vissen ontdekt de mogelijkheden bij Robert Knops in Geleen.
23: Hey man,
0: heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
2: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
22: Mama, wanneer gaan wij naar Mondeverde?
15: Je luistert naar Q Music Limburg.
23: Goedemorgen Limburg. Daniel Smulders.

0: Desha.
1: Met Austin, goedemorgen.
2: Daniel.
3: Hallo.
2: Maak je wakker.
1: Goedemorgen, goedemorgen. Ben je nog wakker? Of ben je al wakker? Wat is de situatie? Wedstrijd gezien?
2: Daniel Smulders.
1: Nou, we hebben weer gewonnen. We gaan kampioen worden. Wij als die zijn we onverslaanbaar. We worden allemaal erg enthousiast natuurlijk op het moment dat, dat we een aantal keren achter elkaar overduidelijk winnen. Dan weten we het, dan gaat het gebeuren, dan worden we wereldkampioen. Nou, nu gaat het pas echt beginnen, hè, tegen Marokko is de eerstvolgende wedstrijd. Hoe is het afgelopen? Hoe heb je het meegemaakt? Ben je opgebleven of ben je nog even geslapen? Heb je een tukkie gedaan? Ben je vannacht naar de kroeg gegaan? Hoe is het gegaan? Hoe heb je de winst van 3-0 op Tunesië gevierd? Zal je vertellen hoe het mij is vergaan? Ik was dan heel laat aan het werk gisteravond. En als ik op z'n niet erg vind, want ik echt, ik hou van mijn werk. En op een gegeven moment was ik helemaal alleen thuis. Dat was om een uur of 10 of zo, want iedereen wat sporten, plannen, weet ik veel. Volgens mij ook voor slapen, omdat ze s'avonds weggingen, de kinderen. Ik zou je vertellen wat er is gebeurd. Ik werd om 3:30 wakker. Ja, ik ben naar bed gegaan om 11:00 of zo, 11:15. Toen dacht ik, nou, ik kijk wel even wat er gebeurt. Wellicht word ik wakker gemaakt. Als ik zelf wakker word, dan zet ik de televisie wel aan op de slaapkamer. Maar ja, ik moet toch maar weer even een drukke radiodag vandaag. Dus ik denk, ja, ik ga niet wakker blijven. Ik word mezelf wakker. Nou, en dat deed ik. Om 3:30, ja, toen was alles al achter de rug. Dus, nou, dat is mijn voetbalervaring geweest voor vandaag. We maken ons op in ieder geval voor de wedstrijd tegen Marokko. Op deze mooie dag, vrijdag 26 juni. We maken ons ook op voor historische hitte. Vandaag wordt het zo warm. Oh, het wordt zo warm. 40 graden. Echt, deze ochtend stijgt het al boven de 30 graden. Vanmiddag kan het oplopen tot 40 graden. Vandaag staat het Limburgs hitterecord en het junirecord onder druk. Later op de avond onweersbuien krijgen we weer code geel. Zware windstoten, hagel en plaatselijk veel neerslag. Goedemorgen, Brunsum. Ik weet niet of er iemand wakker is in Brunsum. Hallo daar.
4: Ja, ik ben wel je kumjoeren.
1: Goedemorgen. Nu al, hé, die temperatuur. 24 graden. Een belangrijke mededeling voor als je de weg op moet. En de file wil omzeilen. Dat wordt lastig, want de A2, daar staat echt een flinke file. 10 kilometer vertragingstijd, een uur. Er is namelijk een ongeluk gebeurd bij Gratum. Omrijden kan via Venlo over de A73 en de A67. Dat is het advies. Het verkeer staat helemaal stil. Rechte rijstrook is dicht van Gratum naar Nederweert. Vertraging meer dan een uur. En zo meteen de Q-update. We houden je op de hoogte wat er gebeurt in je eigen provincie. Onder andere zwemmer overleden op de Mokerplas. En gewonden bij steekincident in Degelen. Meerdere zometeen erover in de Q-update. En veel muziek van La Bouche, Be My Lover en Suzanne Freek.

La Bouche. Be my lover, dit is Q Music Limburg. Goedemorgen, we hebben Olivia Dean voor je, So Easy. En ook Linkin Park komt eraan. Na het nieuws van afgelopen uur, dit is de Q-update. Bij de aanvaring tussen een boot en een zwemmer op de Mokerplas in Middelaar is gisteravond iemand om het leven gekomen. De politie heeft ook één persoon aangehouden en onderzoekt de toedracht van het incident. Over de identiteit van het slachtoffer en de exacte omstandigheden is nog niets bekend. Bij een steekincident in Tegelen is gisteravond iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht. De politie is op zoek naar een verdachte die na het incident richting Venlo zou zijn gevlucht. Signalement: getinte man in soort sportkleding, korte broek en shirt wit-blauw van kleur. Over de aanleiding van het geweld is nog niets bekend. En de musical De Bokkenrijders in Maastricht is gisteravond voortijdig beëindigd, nadat hoofdrolspeler Milan van Waardenburg onwel werd op het podium. Medewerkers en medisch personeel schoten direct de hulp. De organisatie besloot de voorstelling definitief af te breken. Mogelijk speelde de extreme hitte een rol, maar daar is niets over gezegd. Tot zover de Q-update. Zo, houden u op de hoogte wat er gebeurt in je eigen provincie. Hou even rekening met een flinke file op de A2 als je rijdt van Maastricht naar Eindhoven. Vanaf Gratum loopt het vast tot aan Nederweert. Dat is 10 kilometer. De vertraging is meer dan een uur. Rechter rijstrook dicht komt door een ongeluk en omrijden kan via Venlo. A73 en daarna pak je de A67.

0: Hey, is het al weekend?
1: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
2: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
1: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl.

0: Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gammaverf.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje? Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren, met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
8: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
9: doei doei
8: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
10: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
11: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1+1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
14: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
15: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
16: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
15: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
17: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
18: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
19: Autotaalglas is partner van de top 40.
20: Begon jouw dag met ruitschade?
21: Opgelost. Autotaalglas.
22: Dit is het nieuws van nu.nl op Q Music Limburg. Goedemorgen.
23: Goedemorgen, we hebben weer gewonnen op het WK. Oranje speelde vannacht tegen Tunesië. Het werd 3-1 en daarmee zijn we groepswinnaar. Na 7 minuten stond Oranje al met 2-0 voor. Onder meer door een goal van Bobby.
24: En Van Dijk, en daar gaat de volgende al. Brian Bobby. Wat een wereldstart van het Nederlands elftal.
23: Nederland moet nu in de volgende ronde tegen Marokko. En aanvoerder Van Dijk die heeft er zin in.
25: We hebben nog een paar dagen om daarvoor te bereiden.
0: Heel veel zin in natuurlijk. Mooie wedstrijd om te spelen. Dus ja, let's go.
23: Nederland-Marokko is maandag op dinsdagnacht om 3:00. In 8 provincies geldt op dit moment code rood vanwege de extreme hitte. Ga alleen naar buiten vandaag als het echt nodig is. Dat is het advies. Het KNMI legt uit bij RTL.
1: Een van de recordhete dagen die we ooit gehad hebben. En we hebben natuurlijk al een paar hete dagen gehad. Ja, dat wordt echt heel onaangenaam en voor veel mensen zelfs gevaarlijk.
23: Er zijn ook allerlei maatregelen genomen. De post wordt niet overal bezorgd. Rijexamens gaan niet door. Het is de eerste keer dat in ons land code rood geldt vanwege de warmte. Dan naar Venezuela. Het dodental na de zware aardbevingen blijft daar maar oplopen. Inmiddels is van 235 mensen bekend dat ze om het leven zijn gekomen, melden autoriteiten daar. Aardbevingen waren gisteren. Er zijn meerdere reddingsacties bezig. Een feest bij de koninklijke familie. Prinses Alexia is jarig vandaag. 21 wordt ze. Volgens koningin Maxima gaan ze het samen vieren, zegt ze even bij RTL.
2: Natuurlijk, in het weekend dan gaan we gewoon samen zijn.
23: Alexia studeert in Londen. Of ze daar vieren of hier is niet bekend. Dan nog het weer van Weerplaza. Na een hete nacht krijgen we vandaag ook weer een erg warme dag. Het wordt 36 tot 40 graden. Op de Wadden is het wat minder heet.
3: Je luistert naar Q Music Limburg.
9: Goedemorgen Limburg. Daniel Smulders.

What?

0: Mariah Lewis.
1: Daniel, maak je wakker.
0: En de pref-shop op deze vrijdag 26 juni. Ho, ho, ho, we hebben een bijzondere dag vandaag. Het kwik stijgt al in de ochtend boven de 30 graden. Vanmiddag temperatuur rond de 40 graden.
1: Daniel Smulders.
0: Het Limburgse hitterecord staat onder druk. En het juni-record. Later komen er onweersbuien voor. Zorgen voor enige verkoeling is wel code rood. Vandaag de hele dag vanwege de extreme hitte. En we hebben straks misschien wel ook nog zware onweersbuien met windstoten, hagel, veel neerslag. Goedemorgen in Heerlen.
2: Goedemorgen,
0: Hallo, goedemorgen. Temperatuur 25 graden inmiddels al. Ik ben bij mij thuis altijd gewend om 's ochtends heel vroeg de deuren

open te zetten. De ramen en zo, op de beneden verdieping. Dan kan alles lekker een beetje doorwaaien. Nou, twee dingen. Eén, het waait niet. Maar dat doet het al dagen niet. Dus eigenlijk werkt het niet echt om de warmte goed uit het huis te krijgen. En twee, het is nu al warmer dan binnen. Buiten, dus de deuren moeten we, kunnen we beter meteen weer dicht doen. Want dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Er koelt niets af op deze manier. We moeten ons voorbereiden op wederom een warme dag. En er gebeuren ook veel dingen die niet doorgaan, hè, voor de duidelijkheid. Veel scholen blijven dicht vandaag. Onder andere Stichting LVO en SOML, middelbare scholen in Midden-Limburg. Dat is een bericht dat ik heb gekregen. En dat geldt voor zowel leerlingen als medewerkers. Geen lessen, toetsen of andere activiteiten. Geplande toetsen worden later ingehaald. De polyklinieken van Zuiderland zijn wel gewoon open vandaag. Patiënten die last hebben van de warmte, die kunnen dan even een afspraak verplaatsen in overleg. Even kijken, de buurtbus in Geulen die rijdt niet, morgen ook niet. PostNL bezocht in Zuid-Limburg geen reguliere post- en brievenbuspakjes. Alleen rouw en medische post gaan nog door en pakketbezorging gaat wel door. Maar dat kan ook nog wel eens wat vertraging opleveren. En dat allemaal op deze dag. Stel dat je gaat trouwen, hé. Gewoon dat je het afgekocht hebt, want er wordt gezopen vanavond op dat feest, jongen. Hé. Maar het is een mooie dag om te trouwen. Daarom hebben heel veel mensen dit ook gepland. Het is namelijk 26-06-2026. Dat is een mooie dag, toch, om te trouwen. Heel veel geluk en veel plezier op deze warme dag. Zo direct in de Q-update. We houden je op de hoogte wat er gebeurt in je eigen provincie natuurlijk. Onder andere dat er in Hechten drinkwater bewust wegstroomt. En er is een zwemmer overleden na aanvaring op de Mokerplas. Details hoor je zo meteen. Oh, en naar verkeer ook als je op de weg zit op dit moment. Van Gratum naar Nederweert op de A2. De vertraging is inmiddels wel wat minder geworden, want die was al een uur lang een uur. Inmiddels is het teruggebracht na een half uur. De weg is namelijk wel weer vrij. Er was een ongeluk gebeurd. Er stond stilstaand verkeer. Ja, het rijdt nog niet echt door. Maar weet dat je in ieder geval nog wat vertraging op gaat leveren op de A2. En hits hebben we ook ontzettend veel. Want dat is Q Music Limburg. Keen komt eraan. Somewhere Only We Know. Eerst hoor je een mooi liedje van Zoe Levi. Sluim in je armen.

gaat over waar het cool is. Somewhere only we don't know at the moment. Echt een van de lekkerste zomerliedjes van dit moment die perfect bij het weer passen. Komt eraan! Topic, Becky G. Maar eerst nog het nieuws van de afgelopen uren. Q-update. Bij een aanvaring tussen een boot en een zwemmer op de Mokerplas in Middelaar is gisteravond iemand om het leven gekomen. De politie heeft ook iemand aangehouden en onderzoekt de toedracht van het incident. Over de identiteit van het slachtoffer en de exacte omstandigheden is nog niets bekend. Bij een steekincident in Tegelen is gisteravond iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht. De politie is op zoek naar een verdachte die na het incident richting Venlo zou zijn gevlucht. Signalement, getinte man in soort sportkleding, korte broek en shirt, wit-blauw van kleuren. Over de aanleiding van het geweld is nog niets bekend. En in Hechten stroomt al dagen drinkwater weg aan de Molenweg. Maar volgens Waterleidingmaatschappij Limburg is dat een bewuste keuze. Werkzaamheden aan een nieuwe waterleiding zijn uitgesteld om te voorkomen dat huishoudens tijdens deze extreme hitte zonder water komen te zitten. De aansluiting staat nu gepland voor begin volgende week. En wanneer die temperatuur naar de verwachtingen zal dalen. En tot zover de Q-update. Zo houden jullie op de hoogte wat er gebeurt in je eigen provincie. Ik heb voor je echt een van de zomerliedjes van dit moment. Dit is zo lekker. Dus gooi al je gêne overboord. Als het gaat om je in te houden om mee te vieren dat het dan toch gewoon, ja, 40 graden is. Ja, dat gaat het worden vandaag. Je kunt heel veel dingen doen, maar je kunt ook gewoon denken, fuck it.

0: Becky G in Topics. Sorry Papi, hoor je op Q Music Limburg. Sommige dingen zijn leuk die afgelast worden tijdens het weer. Zoals je school. Of als je een tropenrooster hebt. Of wat dan ook. Dingen die je niet leuk vindt. Die dan ineens niet hoeven. Lekker is dat. Vervelend is. DEFCON in Biddinghuizen is afgelast. Vannacht is wat onrust geweest daar. Want ze hebben namelijk. Ja, het was zo druk. Het was zo warm. Heeft de organisatie besloten. Van jongens, laten we er maar mee stoppen. Want dit gaat echt niet goed komen. Want het wordt nog warmer morgen. Code rood was het al. Verwacht extreme hitte. Nu proberen bezoekers alsnog het terrein op te komen. Via de hekken. De politie moest massaal die kant op vannacht om de situatie onder controle te houden. Festivalgangers moeten nu de camping uiterlijk om 6 uur verlaten vanmiddag. Eerder al besloot DEFCON de capaciteit op het festival te verlagen in verband met de warmte. Er zouden 55.000 bezoekers nu komen vandaag en morgen. Ja, dat is alleen voor de mensen die weekendticket hebben. Dat waren er al 15.000 minder, maar het is dus nu helemaal volledig afgelast. Geen DEFCON. Nee joh, maar je moet even. Ja, dat is echt naar als je daar naartoe wil. Maar denk even na, man. Weet je, in die hitte. Het is niet te redden, jongen. Het is niet te koelen daar. De helft zit aan de drugs. Het gaat echt niet goed, hoor. Dus. Oké, zometeen Q-update met erin nieuws uit je eigen provincie. En we hebben natuurlijk de minuut van Limburg. Je bent van harte welkom om jou. Mededelingen voor vandaag even op de WhatsApp te gooien. Ik ben benieuwd wat eruit komt. Of het ook positief is voor de warmte. Probeer het wel positief te houden. Dus leuke dingen voor de warmte. In de WhatsApp op 06-33-345-345. En de minuut van Limburg is er samen met de verkoelende Helene Fischer om 7:15.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: De prijs

0: 1,99. Altijd laag.
1: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
2: Zeker. Net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
3: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
5: Deze zomer pakken ze hier niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha!
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
8: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
9: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Wit stokbrood voor maar 75 cent. En biefstuk naturel. Schaal van 2 op 3 stuks voor 2,49 per 100 gram. Een fijn en voordelig weekend. Dat is de ja van Jumbo.
10: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Score jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf 2000 euro... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
3: Oh, wat een goal!
4: Goal?
5: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Score die Trendhopper Kamado barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
6: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
7: Dat gaan we vieren.
6: Zo goedkoop, daar word je fan van.
8: Dat gaan we vieren.
6: Aldi, en ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
7: Dat gaan we vieren.
6: Dus nu naar Aldi.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Uit pure woede, je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
15: Q-Music Limburg. Nieuws. 8 uur.
16: Goedemorgen. Het KNMI waarschuwt voor de hitte. In 8 provincies geldt op dit moment code rood. Ga alleen naar buiten vandaag als het nodig is het advies. KNMI legt uit bij RTL.
17: Een van de recordhete dagen die we ooit gehad hebben. En we hebben natuurlijk al een paar hete dagen gehad. Ja, dat wordt echt heel onaangenaam en voor veel mensen zelfs gevaarlijk.
16: Het is de eerste keer in ons land dat er een code rood geldt vanwege de warmte. Vanwege die hitte zijn er ook allerlei maatregelen. De post wordt niet overal bezorgd, veel pretparken zijn dicht en het hardstyle festival Defcon is alsnog helemaal afgelast. Nieuws werd gisteravond bekend toen er al mensen op de camping waren. Deze bezoekers balen ervan, zeggen ze bij de NOS.
18: Ja, heel triest. Ik heb er geen woorden voor. Ja, ik ben er niet goed van.
19: Naast ons zaten Mexicaanse mensen die komen vliegen vanaf de andere kant van de oceaan.
16: Het zou zelfs even grimmig zijn geworden daar. Meerdere mensen probeerden door de hekken te breken. Volgens de organisatie krijgen alle bezoekers een compensatie. Dan naar Venezuela. Het dodental na de zware aardbeving daar blijft maar oplopen. Inmiddels is van 235 mensen bekend dat ze om het leven zijn gekomen. Aardbevingen waren gisteren, maar er zijn meerdere reddingsacties bezig. En terwijl veel mensen lagen te slapen, speelde het Nederland zelf alweer. Tegenstander was Tunesië. Oranje won met 3-1. En dat betekent dat we groepswinnaar zijn en Marokko de volgende tegenstander is. Maandag op dinsdagnacht om 3:00. Een pittige, maar toch ook leuke wedstrijd, zegt aanvoerder Virgil van Dijk bij de NOS.
20: We hebben een paar dagen om daarvoor voor te bereiden. Heel veel zin in natuurlijk. Mooie wedstrijd om te spelen. Dus let's go.
16: Er waren nog meer wedstrijden. Onder meer Curaçao speelde tegen Ivoorkust. Curaçao verloor met 2-0 en is uitgeschakeld. Dan nog het weer van Weerplaza. Het wordt echt heel warm, 36 tot 40 graden. Zondag koelt het eindelijk af.
21: Kubota Trekker, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
22: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
23: Win jij de allerlaatste tickets?
22: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Demi Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
0: Bronsgroen wonen, dat is wonen in Nieuw-Absbroek. Een modern Limburgs dorpje in het groen aan de rand van Zuid-Limburg. Zoek jij ook een nieuwbouwwoning met het beste energielabel? Bekijk het aanbod op nieuwabsbroek.nl.
1: Hey, baas van een busje, mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: Wacht niet op de sale bij Maasmechelen Village. Shop vanaf zaterdag je zomeressentials met kortingen tot 50%.
4: Ik zou zeggen, smeer die witte beentjes maar al in.
24: Goedemorgen, dit is Q Music Limburg en het nieuws van nu.nl.
25: Je luistert naar Q Music Limburg.
26: Goedemorgen Limburg.
24: Daar wil je helemaal wakker. Ja, goedemorgen. Voetbal zit erin, denk ik. Geen idee wat er gebeurde. Het ging helemaal de verkeerde kant op. Hier is Alex Warren, Fever Dream.

0: Alex Barwin en zijn FIFA Dream. Het is Kill Music Limburg. Goedemorgen. Oh, niet te hard roepen. Veel te warm roepen.
1: Daniel, maak je wakker.
0: Ja, en als het mij niet lukt, dan is het de warmte wel die het voor elkaar krijgt. Alhoewel je daar ook wel loon van wordt natuurlijk. Dus. Maar goed, nou, er is gezegd, niet het huis uit als het niet hoeft. Dus, dat zullen we doen.
1: Daniel Smulders.
0: Hebben we nog een keuze? Moeten we nog iets... of we gaan hier het aloude credo de hoek om komen kijken?
2: I don't know who else needs to hear this, but... You can't have a bad day at work if you don't go.
0: Het is nog waar ook, hè. Vandaag bloedje heet. 26 juni, historische hitte. Temperatuur wordt 40 graden. Later op de avond lokaal wat onweersbuien. Die kunnen voor wat verkoeling zorgen. Maastricht, goedemorgen.
3: Yo, nou, je Q.
0: Oeh, 26 graden inmiddels al. En vanaf middernacht geldt code rood in Limburg. Dat heeft de KNMI besloten. Als het nog warmer wordt, dan komen ze in de problemen. Want er is geen andere kleur die ze kunnen gebruiken. Dus we moeten het hier wel even bij laten. Kan dat geregeld worden? Enkele noorden en in Zeeland geldt code oranje. Er zijn heel veel scholen dicht vandaag. Er zijn wat zaken afgelast. Dus mocht je plannen hebben, check even of het überhaupt allemaal wel doorgaat. Want dus heel veel gaat gewoon niet door de hitte. En terecht natuurlijk ook. Zo meteen Q-update. We houden je op de hoogte wat er gebeurt allemaal in je eigen provincie. Onder andere zwemmer overleden na aanvaring op de Mokerplas. En de voorstelling van de Bokkenrijders afgebroken. Na het onwel worden van de hoofdrolspeler. Meer zo in de Q-update.

Theon Shadowball. De Cheap Thrills op Q Music Limburg. Het is sneller die er zo aankomt. Met later licht aan. Nu eerst het nieuws van de afgelopen uur. De Q-update. Bij de aanvaring tussen een boot en een zwemmer op de Mokerplas in Middelaar is gisteravond een persoon om het leven gekomen. Politie heeft iemand aangehouden en onderzoekt de toedracht van het incident. Over de identiteit van het slachtoffer en de exacte omstandigheden is niets bekendgemaakt. Musical De Bokkenrijders in Maastricht is gisteravond voortijdig beëindigd. Nadat de hoofdrolspeler Milan van Waardenburg onwel werd op het podium. Medewerkers en medisch personeel schoten directe hulp. De organisatie besloot de voorstelling definitief af te breken. Mogelijk speelde de extreme hitte een rol, maar daarover is nog niets bevestigd. Bij openluchtzwembad Geulen is gisteren ingebroken, zijn vernielingen aangericht. Het bestuur heeft aangifte gedaan, roept omwonenden op camerabeelden te controleren. Volgens het zwembad is de schade extra wrang, want vrijwilligers zetten zich dagelijks in om de accommodatie voor bezoekers in goede staat te houden. En tot zover de Q-update. De Minuut van Limburg komt eraan. Bloedhete Minuut van Limburg. Zijn er nog positieve bijdragers? Ja, die zijn altijd te vinden natuurlijk. Hè. WhatsApp nummer 0633-345-345. Kom maar door, dan ben je misschien zo meteen wel op de radio. Bericht in de Minuut van Limburg. En we hebben natuurlijk Helene Fischer zometeen. Zoals iedere vrijdag. Het vaste ritueel. En eerst hoor je snelle.

0: Morgen Q Music. Helene Fischer hier.
1: Hey.
0: Es ist fast Wochenende.
1: Ja.
0: Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende.
1: Ah, danke schön.
0: Liebe Grüße.
1: Ja, es ist sehr heiß, Helene. Dat je het weet even. 7:15, minuut van Limburg. Daar gaan we je positieve bijdrage voor vandaag. Ik denk dat ze allemaal erg heet zullen zijn. Op 06-33-345-345.
2: Goedemorgen, Q-luisteraars.
1: Hoi.
2: Op deze warme, lekkere, momenteel nog koele dag.
1: Nou.
2: Groetjes,
1: Henrita. Cool is het niet hoor. Op sommige plekken is het gewoon al 27 graden. Het is echt bizar gewoon natuurlijk. Even kijken, vandaag heb ik een fotoshoot voor een nieuwe wintercollectie. Haha, ja, dat gaat natuurlijk door. Er zijn altijd mensen die ook midden in de zomer in de kerstsfeer zitten. Zo natuurlijk, gek is dat. Nick staat met een dikke jas en een wintermuts op. Hij werkt in de koelcel. Ah, ja, dat is echt bizar. Ah, dan ga je toch ziek worden, jongen. Oh. Even kijken, wat is allemaal nog meer binnengekomen? Koen, wat wil je kwijt, jongen?
3: Morgen, Daniel. Hey. Mijn collega's en ik konden vandaag weer vol vuur.
1: Oh.
3: Ja, we zitten dan wel een beetje wermpjes bier vandaag, maar het gaat wel goed komen, hè?
1: Oh, ja.
3: Tot straks, collega's. Doei.
1: Komt altijd goed. Goedemorgen, even doorzetten met de hitte. Respect voor de bakken, plastic en papier. Jongens die achter de vuilniswagen gaan moeten lopen, niet te harden. Nee, maar waarom werken die niet 's nachts? Net zoals in Spanje en Italië en zo. Daar rijden al die... het is veel lekkerder, man. Nou, een beetje voorstellen. Anders was het nu weer te laat natuurlijk. Nu gaat het allemaal niet meer geregeld worden. Maar het is iets voor de volgende keer, hè. Oh, even kijken. Wat hebben we hier nog? Valentijn van achter. Proficiat met je 12e verjaardag. John.
4: Hey, goedemorgen, Daniel.
1: Hey.
4: Het weer is warm.
1: Ja.
4: Het is niet prettig om buiten te zijn of buiten te werken.
1: Nee.
4: Ik kan er zelf over meepraten.
1: Oh.
4: Maar we moeten één ding, moeten we eerlijk in zijn.
1: No.
4: Er zijn altijd mensen die het slechter hebben.
1: Ja,
4: die wat chronisch ziek zijn.
1: Ja.
4: Of die wat andere mankementen hebben.
1: Ja.
4: En waarvoor dit weer nog veel erger is.
1: Ja.
4: Dus ik denk dat we maar blij moeten zijn dat we nog gewoon op kunnen staan. En normaal ons ding kunnen doen. Dat is toch een groot voordeel.
1: Dat is een groot voordeel. En ook een groot voorrecht natuurlijk. Hè? Laten we eerlijk wezen. Even kijken, wat hebben we nog?
5: We moeten met z'n allen niet zo klagen over die warmte. Hoe vaak maak je nou mee dat je in de sauna kunt gaan afkoelen?
1: Ja, dat is een goeie inderdaad, ja. In de sauna afkoelen. Daar maak ik niet zo vaak mee. Goedemorgen, Q. We hebben een chocomelk-legende op pad. Het is Johnny Lemons, zegt Lazio. En goed aan de jongens uit Herkenbosch in Oostenrijk. Hè. Fun, mannen. Defcon 1 is gecanceld. Goed aan John van de Automatiek. Sterkte met de hitte vandaag. We gaan genieten op de Red Bull Ring. Olaf, die zit daar lekker. Oh, heerlijk. Goed, man. Dat is echt prettig, jongens.
6: Mooi, Q Music. Hey, Marco. Het is een beetje warm vandaag, hè.
1: Best, hè?
6: Nou,
7: dan stoppen
6: we ermee. Snik heet. We spullen bakjes leegmaken. Ja, moet ik gedaan worden hier
1: aan. We stoppen ermee, snik heet. Ja, dat zal je baas ook leuk vinden, denk ik. Nou, eentje nog dan.
8: Goedemorgen, Daniel.
1: Oh.
8: Wij zijn onderweg naar school.
1: Ja.
8: En ik heb het ook een grafietoets vandaag gemaakt.
1: Oh.
8: Het is echt heel moeilijk.
1: Nee.
8: Je moet 45 landen van heel Europa.
1: Ja.
8: En ze gaan er maar 20 noemen op de toets. Dus ik doe al dadelijk 25 ongeveer voor niks.
1: Oké. Okay.
8: Dus dat is echt vervelend.
1: Nee.
8: Maar ik hoop wel dat ik een voldoende ga halen.
1: Ja, dat geloof ik ook wel. Dat lukt je er wel. Hè? En bovendien topografie van Europa. Joh, kom op. Je wilt toch ook wel eens een keer een lekkere vakantie hebben? Dan moet je wel weten waar je naartoe gaat. En niet dat je boekt naar, weet ik veel, zoals het wel eens ooit is gebeurd, naar Australië. En dat die mensen in Europa wakker worden in het vliegtuig omdat ze in Austria zitten. Dat wil je niet meemaken natuurlijk.
9: Het is bijna een weekend!
1: Dat is het, absoluut. En het wordt een warm weekend. En daarom hebben we een verkoelende Helene Fischer. Atemloos. Daar gaat hij weer hoor. Traditie.

0: de nieuwe track van Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear, hoorde je. Q Music Limburg met zo direct om 8:30.
1: De laatste.
0: Top 40 update. Gaan we mee stoppen namelijk. Ja, nou, de top 40 zelf niet, maar met de top 40 update wel. Dus je hoort hem voor de laatste keer. Zometeen 4 hits uit de grote lijst der lijsten. Het wordt ook een feestnummertje, want Cheerio zit er onder andere in. Maar ook hoor je de alarmschijf van deze week. En de nieuwe Jonas Blue.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina Lang Lekker Liter pakken? 2 plus 3 gratis. Alle Unox soep en zak, ook 2 plus 3 gratis. En alle AH barbecue worsten, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
4: Het is nog 5 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
9: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
10: Dat gaan we vieren.
9: Zo goedkoop, daar word je fan van. Dat gaan we vieren. Aldi.
11: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
12: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
13: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
12: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
9: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
10: Dat gaan we vieren.
9: Dus nu naar Aldi.
14: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
15: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. €1. En Optimaal drinkjoghurt, een literpak, ook €1. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
17: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
18: Zeker. Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
19: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
20: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
21: Straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer... zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Goedemorgen, dit is Q Music Limburg, het nieuws van nu.nl.
10: Goedemorgen, het KNMI waarschuwt voor de hitte. In 8 provincies geldt op dit moment code rood. Ga alleen naar buiten vandaag als het nodig is het advies. KNMI legt uit bij RTL.
22: Een van de recordhete dagen die we ooit gehad hebben. En we hebben natuurlijk al een paar hete dagen gehad. Ja, dat wordt echt heel onaangenaam en voor veel mensen zelfs gevaarlijk.
10: Het is de eerste keer in ons land dat er een code rood geldt vanwege de warmte. Vanwege die hitte zijn er ook allerlei maatregelen. De post wordt niet overal bezorgd, veel pretparken zijn dicht en het hardstyle festival Defcon is alsnog helemaal afgelast. Nieuws werd gisteravond bekend toen er al mensen op de camping waren. Deze bezoekers balen ervan, zeggen ze bij de NOS.
23: Ja, heel triest. Ik heb er geen woorden voor. Ja, ik ben er niet goed van.
24: Naast ons zaten Mexicaanse mensen die komen vliegen vanaf de andere kant van de oceaan.
10: Het zou zelfs even grimmig zijn geworden daar. Meerdere mensen probeerden door de hekken te breken. Volgens de organisatie krijgen alle bezoekers een compensatie. Dan naar Venezuela. Het dodental na de zware aardbeving daar blijft maar oplopen. Inmiddels is van 235 mensen bekend dat ze om het leven zijn gekomen. Aardbevingen waren gisteren, maar er zijn meerdere reddingsacties bezig. En terwijl veel mensen lagen te slapen, speelde het Nederlands elftal weer. Tegenstander was Tunesië. Oranje won met 3-1. En dat betekent dat we groepswinnaar zijn en Marokko de volgende tegenstander is. Maandag op dinsdagnacht om 3:00. Een pittige, maar toch ook leuke wedstrijd, zegt aanvoerder Virgil van Dijk bij de NOS.
25: We hebben nog een paar dagen om daar voor te bereiden. Heel veel zin in natuurlijk. Mooie wedstrijd om te spelen. Dus let's go.
10: Er waren nog meer wedstrijden. Onder meer Curaçao speelde tegen Ivoorkust. Curaçao verloor met 2-0 en is uitgeschakeld. Dan nog het weer van Weerplaza. Het wordt echt heel warm, 36 tot 40 graden. Zondag koelt het eindelijk af.
26: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Park City Live. Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
27: Goedemorgen Limburg. Daniel Smulders.

0: 40 hits van vandaag.
1: Dit is de Top 40 Update.
2: Iedere vrijdag hoor je op Q-Music de Limburg de Nederlandse Top 40. Het overzicht van de 40 populairste hits van Nederland. Straks ook weer om 3 uur. En iedere ochtend om 8:30 hebben we de Top 40 Update. Dit is de laatste, want we gaan ermee stoppen. Vrijdag 26 juni 2026. Die gaat de geschiedenisboeken in met op 1. Mijn voorspelling voor de nummer 1 van vanmiddag. Op basis van de dagstatistieken op 2. Mijn voorspelling voor het zilver. Op 3, dikke tip voor de Top 40. De huidige alarmschijf van Bruno Mars. Eerste vel, lekker zomers plaatje. Janis Blue, Maleev, The Edge of Desire in de update vandaag op
0: 4.

My Soul, de alarmschijver deze week. Bruno, die staat al in de top 40. En met twee liedjes, Risk It All en I Just Might. Ik wacht gewoon dat daar vanmiddag een derde bij gaat komen. En dan gaan we naar de nummer 2 in de update vandaag. Daar vinden we het huidige goud. Cheerio. Want ik denk dat we namelijk een nieuwe nummer 1 gaan krijgen vanmiddag. En welke dat gaat zijn, dat vertel ik je zo. Al gaat het zoals vaak nek aan nek. Zal Justin het goud na 4 weken moeten inleveren? Zou we ook niet.

0: 2. En dan de nummer 1. Welke track zal het goud gaan pakken vanmiddag? Ik denk niet Cheerio. Zou dat wel kunnen. Het gaat wel nek aan nek met het WK-anthem van dit jaar. Die Die, Shakira en Burna Boy. Zou het lukken dat ze op 1 staan? Dan is het voor het eerst sinds Viva Hollandia dat er een voetbalhit ervan doorgaat met de erepositie. Of het ze gaat lukken, dat horen we vlak voor 6 uur. Mijn voorspelling voor de nummer 1 van vanmiddag in de top 40. Op basis van de dagstatistieken dus. Shakira en Burna Boy, Die Die.
1: 1.

0: Lauren Daigle.
1: Mooie You Say hoor je op Q-Music Limburg. Het is 10 minuten voor 9 geweest. Hoe warm is het? 73 graden?
0: Ja, ongetwijfeld. Boven het zwarte asfalt bijvoorbeeld.
2: In the picture.
1: Niet te doen, niet te doen. Ik hoorde in de minuut van Limburg dat er iemand was die heeft een fotoshoot in voor winterkleding vandaag. Ja, mooi is dat. Dat gaat allemaal gewoon door. Sta je niet bij stil. Oh, en ik krijg verzoek of ik All I Want for Christmas is You wil draaien. Nou, wat we wel zouden... Nee, ga ik niet doen. Ik wou zeggen, Chris... Nee, dat is ook niet waar. Ik ben helemaal in de war. Met iets anders. Oh, het zal de hit ook al zijn die me heeft bevangen. Waar wilde ik naartoe? Laten we het daar eens even over hebben. Ik wilde het hebben over Park City Live van 4 en 5 juli. Verandert het Bekkenveld een hele weer in het decor. Van een van de grootste festivals van Limburg. Park City Live. Met onder andere Bluff Guus Meeuwis, Sommelier, Pommelien Thijs, Davide Michel, Paul Elstak. En nog veel en veel meer op het podium. Al info erover vind je ook nog op de site. Dus qmusiclimburg.nl. En we hebben deze week iedere dag een van de artiesten die er optreedt op zondag achteruit laten horen. En jij kon raden wie dat dan was. Je hebt jezelf zo geselecteerd voor die backstage tickets voor die zondag. En ik heb hier alle namen van deze week op een rijtje. Dat is Monique. Dus Rudy, dus Iris, dus Mandy. Dus ik heb ze hier allemaal in een bakje gedaan. Ik ga er even eentje aanhalen. Het gebeurt officieel dit, hè? En de winnaar is geworden. Oh, wacht even. Die, nou, doe het ook helemaal officieel. En de winnaar is geworden. Mandy Gutser, gefeliciteerd. Je hebt backstage tickets. Van Park City Live.

0: Overbach.
1: And a million miles away, Q Music Limburg. Het is bijna 9 uur en straks om 10 uur het foute uur. Ik heb even wat goede, heerlijke, hete, lente, zomer, zonnige liedjes voor je uitgezocht. Deze bijvoorbeeld. Oh, wat een hit is dat, hè. Like Derek de Bouwsta hoor je. En deze. Geef mij een ijsje.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Park City Live.
3: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
4: Oranje fans opgelet.

0: korting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
1: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
2: Paella, paella.
1: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
3: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
3: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Switch nu naar Ziggo en scoor een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor €10. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
9: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
10: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Q-Music Limburg, nieuws, 9 uur.
14: Goedemorgen. Afgelopen nacht was de eerste officiële tropennacht ooit in juni. Daarvoor mag de temperatuur niet onder de 20 graden zakken. In de beeld bleef het gemiddeld 21,3 graden. En ook nu loopt de temperatuur snel op. Vanwege de hitte geldt in 8 provincies code rood. Advies is om niet naar buiten te gaan als dat niet hoeft. Ga ook niet de weg op als het niet hoeft, is het advies. Doe je dat wel en krijg je pech? Kijk dan uit welk bedrijf je inschakelt als je gestrand bent. Daar schrijft BNR over. Op internet zijn er steeds meer dubieuze bedrijven te vinden die zich voordoen als een betrouwbare pechdienst, maar vooral uit zijn op geld. Soms moet je voor vage dingen honderden euro's afrekenen. Dan naar Venezuela. Dodental na de zware aardbevingen daar is weer opgelopen. Inmiddels is van 235 mensen bekend dat ze om het leven zijn gekomen. Aardbevingen waren gisteren. Er zijn meerdere reddingsacties bezig. En door het hele land zijn mensen opgebleven om naar de wedstrijd van Oranje te kijken. Mensen keken thuis, op de bank of samen in een kroeg. Ook deze Oranje-fans die RTL sprak deden dat. En zij zagen Oranje met 3-1 winnen.
15: Hartstikke mooi. Kijk, we konden dit verwachten. Maar bij Nederland weet je het nooit helemaal natuurlijk.
16: Ja, ik vind het super leuk dat we allemaal met elkaar zijn. Dat maakt het echt 100 keer beter. Echt heel erg leuk.
14: Door de overwinning zijn we groepswinnaar geworden. Dat betekent dat we de 16e finale tegen Marokko spelen. Die wedstrijd is maandag op dinsdagnacht om 3:00. En dan het weer van Weerplaza. Het wordt echt heel warm, 36 tot 40 graden. Zondag koelt het eindelijk af.
17: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Thermaalbad Arsen. Heerlijk ontspannen in warm thermaal water.
18: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
19: Win jij de allerlaatste tickets?
18: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
20: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
21: Non-stop hits.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
2: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
3: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
4: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws.

opslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1+1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi...

0: super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
2: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
3: Dat gaan we vieren.
2: Zo goedkoop, daar word je fan van. Dat gaan we vieren. Aldi.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar Aldi.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Kersen, bak van 500 gram, voor maar €2,49. En een Calibra Goa XXL, een kleurrijke hangplant, voor €10. Een fijne voordelig weekend, Castilla, van Jumbo.
7: Je luistert naar Q Music Limburg.
8: Non-stop hits.

0: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
1: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Nu bij Van Mossel, zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
2: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
6: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
7: Sorry, het is WK.
8: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
9: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches are looking like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: Q-Music Limburg. Nieuws. 10 uur.
17: Goedemorgen. Afgelopen nacht was de eerste officiële tropennacht ooit in juni. Daarvoor mag de temperatuur niet onder de 20 graden zakken. In de beeld bleef het gemiddeld 21,3 graden. En ook nu loopt de temperatuur snel op. Vanwege de hitte geldt in 8 provincies code rood. Advies is om niet naar buiten te gaan als dat niet hoeft. Ga ook niet de weg op als het niet hoeft, is het advies. Doe je dat wel en krijg je pech? Kijk dan uit welk bedrijf je inschakelt als je gestrand bent. Daar schrijft BNR over. Op internet zijn er steeds meer dubieuze bedrijven te vinden die zich voordoen als een betrouwbare pechdienst, maar vooral uit zijn op geld. Soms moet je voor vage dingen €100 afrekenen. Dan naar Venezuela. Dodental na de zware aardbevingen daar is weer opgelopen. Inmiddels is van 235 mensen bekend dat ze om het leven zijn gekomen. Aardbevingen waren gisteren. Er zijn meerdere reddingsacties bezig. En door het hele land zijn mensen opgebleven om naar de wedstrijd van Oranje te kijken. Mensen keken thuis, op de bank of samen in een kroeg. Ook deze Oranje-fans die RTL sprak deden dat. En zij zagen Oranje met 3-1 winnen.
18: Hartstikke mooi. Kijk, we konden dit verwachten. Maar bij Nederland weet je het nooit helemaal natuurlijk.
19: Ja, ik vind het super leuk dat we allemaal met elkaar zijn. Dat maakt het echt 100 keer beter. Echt heel erg leuk.
17: Door de overwinning zijn we groepswinnaar geworden. Dat betekent dat we de 16e finale tegen Marokko spelen. Die wedstrijd is maandag op dinsdagnacht om 3:00. En dan het weer van Weerplaza. Het wordt echt heel warm, 36 tot 40 graden. Zondag koelt het eindelijk af.
20: Vijf op planten. Ontdek de mogelijkheden bij Robert Knops in Geleen.
21: Hey, baas van een busje, mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
4: Wacht niet op de sale bij Maasmechelen Village. Shop vanaf zaterdag je zomeressentials met kortingen tot 50%.
7: Ik zou zeggen, smeer die witte beentjes maar alleen.
22: Het foute uur!
23: Non-stop!
24: Q-Music is proud.

0: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
1: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
3: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
4: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg je een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
3: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp alleen dit weekend nog je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar €49,99. Karwei, maak het mooier.
6: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. €1. En taxi en dubbel fris boost, een pak van 1,5 liter. Ook €1. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
9: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
10: Wow!
9: Kost je maar 3 minuten.
10: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
9: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
11: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
13: Ik heb letterlijk niks.
14: Het gaat de hele dag regenen, hè?
15: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
16: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
17: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
16: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
18: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
19: Welcome to the one and only. The original.
20: Dit is
21: het Foute Uur.
20: Non-stop.
19: Q Music is proud.

0: Foute Uur non-stop.
1: Woehoehoe. Q Music is proud to be fout.
2: Hey, is het al weekend?
3: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
0: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
3: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40.
4: Qmusic, de top 40.
5: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
8: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
7: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
9: Oh, wat een goal!
10: Goal?
11: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
13: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
14: Dat gaan we vieren.
13: Zo goedkoop, daar word je fan van.
15: Dat gaan we vieren.
13: Aldi.
16: Altijd terug in de tijd zo mogen. Kleine Freek, je hebt echt geen flauw idee wat je allemaal te wachten staat.
17: Door ons werk en door Seth lukt het ons om gewoon te leven en niet stil te gaan staan.
16: Het geeft zo'n leuke afleiding aan iets wat een tijdje gewoon niet zo leuk was.
18: Stream de docu Suzanne en Freek, we vieren het leven. Nu bij Videoland.
13: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink, per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
14: Dat gaan we vieren.
13: Dus nu naar Aldi.
19: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
20: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
21: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
20: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
22: De hete zomer. Crayon rolluiken.
23: Geluidsoverlast.
22: Crayon rolluiken. Zo berekend. Eenvoudig besteld.
24: Deze zomer pakken ze hier niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha!
25: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
26: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
27: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
28: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
29: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
0: Autotaalglas is partner van de top 40.
1: Start je dag zonder barst.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Q-Music Limburg. Nieuws. 11 uur.
4: Goedemorgen. Nog meer maatregelen vanwege de hitte. Defilé van Veteranendag in Den Haag, een route door de stad, gaat morgen niet door, dat zegt de organisatie. Al meer evenementen zijn geannuleerd vanwege de warmte. Onder meer het hardstylefestival Defcon One gaat ook niet door. En vanwege die hitte geldt in 8 provincies code rood. Het advies is niet naar buiten te gaan als dat niet hoeft. Het lijkt erop dat iets meer mensen inderdaad thuis blijven vandaag. Het is namelijk wat rustiger in de trein, zegt de NS. En toch blijft niet iedereen binnen.
5: Ik werk in het onderwijs, dus het is wel belangrijk dat er mensen aanwezig zijn op school.
6: Nou, ik heb een tentamen, dus ik moest naar buiten.
8: Wat zijn uw afwegingen vandaag?
9: Dat het binnen inderdaad veel te heet is. En op mijn werk heb ik een airco. Die hebben wij thuis niet.
4: En dat was te horen bij de NOS. Het is de eerste keer dat in ons land code rood geldt vanwege de warmte. Een levenslange gevangenisstraf. Dat krijgt een man van 51 die in Duitsland inreed op een kerstmarkt 2 jaar geleden. Heeft de rechter bepaald. De man reed in op een kerstmarkt in Maagdenburg. 6 mensen kwamen daarbij om het leven. En ga je met deze warmte naar het strand? Pas dan op voor kwallen. Daar schrijft de Telegraaf over. Er zijn er veel langs de Nederlandse kust. Komt door de oostenwind. En ook liggen er veel in het zand. Word je gestoken door een kwal, spoel je huid dan af met zout water. Is het advies. Het weer nog van Weerplaza. Warm al. In Maastricht is het nu al 30 graden. Het kan vandaag 40 graden worden. Vanavond is er kans op onweer in het zuiden. Daarom ook code geel. Morgen wordt het ook weer heet. Zondag, dan koelt het af.
10: Het weerbericht wordt mogelijk gemaakt door Nieuw Absproek Bronsgroen Wonen.
30: Kubota Minigraver. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
31: Waar ben jij naartoe geweest?
32: Naar Mondo Verde.
31: Met de nieuwe Havana's Tornado?
32: Ja, dat is een vrije val.
31: Te gek!
32: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
31: Wow!
32: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren. Mondo Verde. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
10: Bronsgroen Wonen, dat is wonen in Nieuw-Absbroek. Een modern Limburgs dorpje in het groen aan de rand van Zuid-Limburg. Zoek jij ook een nieuwbouwwoning met het beste energielabel? Bekijk het aanbod op nieuwabsbroek.nl.
33: Je luistert naar Q-Music Limburg.
34: Non-stop hits.

0: bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
2: Dat gaan we vieren.
1: Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
4: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
5: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi.
6: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
7: e-boekhouden.nl. Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
9: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van €2100. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.

0: toon de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram €1. En Glorix toiletblok en gel ook €1. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Je luistert naar Q Music Limburg.
10: Non-stop.

0: je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.

0: 20. Altijd laag.
1: Tip om je lunch up te spijzen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
2: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
3: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
4: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
5: Hola, ¿dónde está mi casa?
4: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
5: Paella, paella.
4: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
5: Buenas noches.
4: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
3: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
6: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1 plus 1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
9: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
10: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
11: Ja, mooie wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
12: Rook?
11: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
12: Nee, rook. Uit de meterkast.
10: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
11: Zo, koffie?
10: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
13: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd. Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
14: Q-Music Limburg nieuws. 12 uur.
15: Goedemiddag. Nog meer maatregelen vanwege de hitte. Het defilé van Veteranendag in Den Haag, een route door de stad, gaat morgen niet door, zegt de organisatie. Een programma binnen gaat daar wel door. Al meer evenementen zijn geannuleerd vanwege de hitte. Onder meer het hardstylefestival Defcon gaat niet door. Deze festivalgangers balen, maar snappen het wel.
16: Ik kan het begrijpen. Het was fijner geweest als we het van tevoren beter hadden aangegeven. Hoe hadden we niet alle kleren zo hierheen hoeven te slepen.
17: Het is heel warm en ik wil eigenlijk nu ook gewoon lekker naar huis. En volgend jaar probeer het gewoon opnieuw.
15: Was bij de NOS. Dwing je personeel niet om naar werk te komen. Werkminister Aartsen roept bedrijven op om er soepel mee om te gaan vandaag. Het kan vandaag namelijk lokaal 40 graden worden. Code rood geldt voor een groot deel van het land. En Rijkswaterstaat adviseert niet de weg op te gaan tenzij het echt moet. Ander nieuws dan. In Japan moeten ruim 2 miljoen mensen hun huis uit door orkaan Mekala. Er wordt gewaarschuwd voor zware regen, windstoten tot 144 km per uur en overstromingen. Meer dan 200 vluchten zijn geschrapt en ook treinen rijden niet. De autoriteiten vrezen dat de storm nog verder in kracht toeneemt. En dit WK is nu al de meest bezochte editie ooit. Het record van 3,6 miljoen toeschouwers uit 1994 is verbroken, zegt de FIFA. Vooraf waren er nog zorgen over omdat kaartjes super duur zijn. Zo betaalde je voor de volgende wedstrijd van Oranje minimaal $1000. Dan zit je helemaal boven in het stadion in Mexico met het minste zicht. Die wedstrijd is trouwens maandagnacht om 3 uur. En dan nog het weekend weer van Weerplaza. Ja, warm al in Maastricht is het nu al 30 graden. Het kan vandaag 40 graden worden. Vanavond is er in het zuiden kans op onweer. Morgen ook heet. Zondag koelt het af.
14: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
18: Win jij de allerlaatste tickets?
14: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
0: Wacht niet op de sale bij Maasmechelen Village. Shop vanaf zaterdag je zomeressentials met kortingen tot 50%.
18: Ik zou zeggen, smeert die witte beentjes maar al in.
14: Je luistert naar Q-Music Limburg.
19: Non-stop hits.

0: Hey, is het al weekend?
1: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
2: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
1: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top 40.
3: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
4: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
6: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
7: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
9: Hallo.
10: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
9: Ja hoor.
10: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
9: Tuurlijk.
10: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
9: Ja.
11: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
12: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen. 500 gram voor maar 1,89.
14: Dat gaan we vieren.
13: Zo goedkoop. Daar word je fan van.
15: Dat gaan we vieren.
13: Aldi.
16: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
13: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. Gekruid. 450 gram maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop. Daar word je fan van.
14: Dat gaan we vieren.
13: Dus nu naar Aldi.
17: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
18: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
17: Heb jij je huisdier al verzekerd? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
19: Weekenddeal bij Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
20: Laat die wasmachine maar draaien hoor. Nu Lenor vloeibaar wasmiddel. Pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand en op naar

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Hittekorting bij Leenbakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
2: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
3: Autotaalglas is partner van de top 40.
4: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
7: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
8: Je luistert naar Q Music Limburg.
9: Non-stop hits.

0: goed.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
8: Eén ijskoffie voor mevrouw.
7: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
5: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
9: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
10: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
9: Dus?
10: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
9: Ah, met superkorting.
10: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
9: Prijsvrije vakanties.
11: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
9: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
12: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
13: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
14: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
15: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei-doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
16: Ga je niet in te smeren.
15: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
17: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
18: Nieuw!

0: Vision Planner voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
1: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...

0: 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
2: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
3: Rook?
2: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
3: Nee, rook. Uit de meterkast.
1: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
2: Zo, koffie?
1: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur.

0: Goedemiddag. Nog meer maatregelen vanwege de hitte. Het defilé van Veteranendag in Den Haag, een route door de stad, gaat morgen niet door, zegt de organisatie. Een programma binnen gaat daar wel door. Al meer evenementen zijn geannuleerd vanwege de hitte. Onder meer het Hardstyle Festival Defcon gaat niet door. Deze festivalgangers balen, maar snappen het wel.
1: Ik kan het begrijpen. Het was fijner geweest als we het van tevoren beter hadden aangegeven. Dan hadden we niet alle kleren zo hierheen hoeven te slepen.
2: Het is heel warm en ik wil eigenlijk nu ook gewoon lekker naar huis. En volgend jaar proberen het gewoon opnieuw.
0: Was bij de NOS. Dwing je personeel niet om naar werk te komen. Werkminister Aartsen roept bedrijven op om er soepel mee om te gaan vandaag. Het kan vandaag namelijk lokaal 40 graden worden. Code rood geldt voor een groot deel van het land. En Rijkswaterstaat adviseert niet de weg op te gaan, tenzij het echt moet. Ander nieuws dan. In Japan moeten ruim 2 miljoen mensen hun huis uit door orkaan Mekala. Er wordt gewaarschuwd voor zware regen, windstoten tot 144 km per uur en overstromingen. Meer dan 200 vluchten zijn geschrapt en ook treinen rijden niet. De autoriteiten vrezen dat de storm nog verder in kracht toeneemt. En dit WK is nu al de meest bezochte editie ooit. Het record van 3,6 miljoen toeschouwers uit 1994 is verbroken, zegt de FIFA. Vooraf waren er nog zorgen over omdat kaartjes super duur zijn. Zo betaalde je voor de volgende wedstrijd van Oranje minimaal $1000. Dan zit je helemaal boven in het stadion in Mexico met het minste zicht. Die wedstrijd is trouwens maandagnacht om 3 uur. En dan nog het weekend weer van Weerplaza. Ja, warm al in Maastricht is het nu al 30 graden. Het kan vandaag 40 graden worden. Vanavond is er in het zuiden kans op onweer. Morgen ook heet. Zondag koelt het af.
3: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
4: Je luistert naar Q Music Limburg.
5: Non-stop hits.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
3: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij
4: Fomar, voordeelmarkt. Fomar, voordeelmarkt.
5: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1 plus 1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Hey, wakker worden. Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
11: ANWB en gaan.
9: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
12: Juich mee met Oranje. Scoor je eigen Jumbo juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Bij besteding vanaf €35 krijg je 1 gratis pakje emblemen extra. Samen juichen voor Oranje, dat is de ja van Jumbo.
13: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
14: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
15: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
14: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
16: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
17: Zeker. Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
18: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
19: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
20: Je luistert naar Q-Music Limburg.
21: Non-stop hits.

0: music.
1: It's playtime. Easy Toys. It's
0: playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo voor maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
0: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met
4: eboekhouden.nl. Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
3: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
5: Oranje fans opgelet.

0: deze zomer pakken ze je niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches on the look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Oh, wat een goal!
6: Goal?
7: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
9: Sorry, het is WK.
10: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
11: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Wit stokbrood voor maar 75 cent. En biefstuk naturel. Schaal van 2 op 3 stuks voor €2,49 per 100 gram. Een fijn en voordelig weekend. Dat is die ja van Jumbo.
12: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
13: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
14: Mooi van Ethos.
15: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
16: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost. Een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
17: Q-Music Limburg. Nieuws. 2 uur.
18: Goedemiddag. Nog nooit is het zo warm geweest op 26 juni. In de beeld was het begin van de middag ruim 33 graden. Lokaal kan vandaag de 40 graden aangetikt worden. Steeds meer evenementen gaan niet door vanwege de hitte. In Woerden en in Tilburg zijn festivals afgelast. Eerder werd al bekend dat hardcore festival Defcon niet doorgaat. Ook op Concert at Sea is het snikheet, maar daar gaat alles door. Bezoekers weten wel hoe ze zich daar cool moeten houden.
19: Enigszins mijn kleding aangepakt, goed gesmeerd, water bij me. Niet al te veel alcohol.
20: Goed insmeren, luchtig kleden. Waterje, biertje, dan komt dat wel goed, hè?
18: Was bij Omroep Zeeland. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel staan tientallen asielzoekers te wachten in de extreme hitte. En dat is onverantwoord, vindt het Rode Kruis. Vanwege de hittegolf en code rood wordt juist aangeraden verkoeling te zoeken. Het Rode Kruis deelt daarom petjes, water en zonnebrandcreme uit. De verdachte die is opgepakt na het bootongeluk gisteren bij Middelaar in Limburg is een man van 45. Hij wordt verdacht van dood door schuld. Bij het ongeluk is een zwemmer daar overvaren en overleden. Het gaat om een bekende amateurvoetballer, Mats Rotenberg. Hij speelde bij Hercules en wist een paar jaar geleden met die club nog te stunten door in de beker Ajax te verslaan. En dan voetbal. We zijn massaal wakker gebleven om Oranje te kijken vannacht. Ruim 2 miljoen mensen zaten voor de tv voor de WK-wedstrijd tegen Tunesië. Ook de volgende keer zul je moeten opblijven of de wekker zetten om Oranje live in actie te zien. De wedstrijd tegen Marokko is maandagnacht om 3:00. En dan nog het weekend weer van Weerplaza. Ja, ontzettend heet. 36 tot 40 graden. Code rood, behalve in Zeeland en het noorden. Vanavond is er in het zuiden kans op onweer. Morgen ook heet, maar zondag koelt het af.
4: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
21: Het weerbericht wordt mogelijk gemaakt door Nieuw Absproek Bronschoen Wonen.
22: Hé hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
23: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
22: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
4: Je luistert naar Q-Music Limburg.
21: Non-stop hits.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet.

0: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
1: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
2: Brussel Zuid.
1: Hé, nu al?
0: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Het is Cente Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder €1. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
6: Nu bij Dirk. Biezen rauwkost, 99 cent. Lekker fris.
8: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
9: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
10: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram €1. En Glorix toiletblok en gel ook €1. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
11: Oranje fans opgelet. KPN

0: 30. Altijd laag.
1: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
4: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Deze zomer pakken ze hier niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Ah, nee hè.
10: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
9: Ja, weer eens.
10: Nou, pof jij even?
9: Oh ja?
10: Ik heb net koffie gezet.
9: Lekker.
10: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
11: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
12: Streekt. Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
9: Dat zeg ik.
13: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
14: Dat gaan we vieren.
13: Zo goedkoop, daar word je fan van. Dat gaan we vieren. Aldi.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
13: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
14: Dat gaan we vieren.
13: Dus nu naar Aldi.
16: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
17: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
19: Goedemiddag. Code rood wordt verlengd. Voor bijna het hele land geldt die al tot vanavond 11 uur. Daarna nog voor Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel tot morgenavond 9 uur. Het is de warmste 26 juni ooit. Lokaal kan dat vandaag 40 graden worden. En dat merken we allemaal, ziet de NOS.
20: Ja, bloedheet. Ik vind het wel goed geweest. Gewoon daar lekker in de schaduw zit en dan vind ik het goed geweest.
21: 'S Middags rustig aan, als de zon helemaal is, dan kunnen we gas geven.
22: Ik, door code rood doe ik wat anders. Je komt speciaal werken vandaag. Ik ben normaal vrijdag vrij. Dus ik ga lekker de airco in het kantoor.
19: Veel evenementen van vandaag en komend weekend zijn al afgelast vanwege de hitte, zoals festivals. En het defilé van Veteranendag in Den Haag, een route door de stad, gaat morgen niet door. Het kabinet is het eens geworden over een plan om iets te doen aan de overvolle gevangenissen. Gevangenen mogen straks vaker de straat op met een enkelband om. Dat zou ze helpen om terug te keren in de samenleving. Het plan moet volgens staatssecretaris Van Brugge 1700 plekken opleveren. Het dodental na de 2 aardbevingen in Venezuela is verdubbeld. Bijna 600 mensen zijn omgekomen. Een Nederlands reddingsteam is onderweg naar Venezuela. Er vliegen 65 mensen en 8 speurhonden die kant op. Ze gaan zoeken naar mensen die onder het puin van ingestorte gebouwen liggen. En feest bij de koninklijke familie. Prinses Alexia is jarig vandaag. 21 wordt ze. Volgens koningin Maxima gaan ze het met elkaar vieren, zegt ze even bij RTL.
0: Natuurlijk, in het weekend, dan gaan we gewoon samen zijn.
19: Alexia studeert in Londen. Of ze het daar vieren of hier, dat is niet bekend. En dan het weekend weer van Weerplaza. Heel warm, 36 tot 40 graden. Code rood, behalve in Zeeland en het noorden. Vanavond is er in het zuiden kans op onweer. Morgen ook heet en zondag koelt het dan af.
2: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
3: Kerker hoge drukreiniger. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten. Unleash.

0: Hè? Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.

0: korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
2: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
3: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
4: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
6: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
7: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
8: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
10: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel perimenopauze mentaal met safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
11: Met Eurocity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
12: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
11: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over Eurocity Direct op nsinternational.nl.
13: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
14: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
15: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.nl.
16: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, of is je fresh partner van Team NL.
17: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
16: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
18: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
19: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
20: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
21: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp alleen dit weekend nog je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
22: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
23: De enige die telt. De Non-Stop 40.
24: Non-Stop 40. Kill Music.
23: 34.

0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
2: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
3: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
4: Sorry, maar het is WK!
5: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
6: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
12: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
13: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
14: Q-Music Limburg nieuws. 4 uur.
15: Goedemiddag. Code rood wordt verlengd. Voor bijna het hele land geldt die al tot vanavond 11 uur. Daarna nog voor Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel tot morgenavond 9 uur. Het is de warmste 26 juni ooit. Lokaal kan het vandaag 40 graden worden. En dat merken we allemaal, ziet de NOS.
16: Ja, bloedheet. Ik vind het wel goed geweest. Gewoon daar lekker in de schaduw zit en dan vind ik het goed geweest.
17: Smiddags rustig aan, als de zon onder is, dan kunnen we gas geven.
18: Door code rood doe ik wat anders. Ik kom speciaal werken vandaag. Ik ben normaal vrijdag vrij. Dus ik ga lekker de airco in kantoor.
15: Veel evenementen van vandaag en komend weekend zijn al afgelast vanwege de hitte, zoals festivals. En het defilé van Veteranendag in Den Haag, een route door de stad, gaat morgen niet door. Het kabinet is het eens geworden over een plan om iets te doen aan de overvolle gevangenissen. Gevangenen mogen straks vaker de straat op met een enkelband om. Dat zou ze helpen om terug te keren in de samenleving. Het plan moet volgens staatssecretaris Van Brugge 1700 plekken opleveren. Het dodental na de twee aardbevingen in Venezuela is verdubbeld. Bijna 600 mensen zijn omgekomen. Een Nederlands reddingsteam is onderweg naar Venezuela. Er vliegen 65 mensen en 8 speurhonden die kant op. Ze gaan zoeken naar mensen die onder het puin van ingestorte gebouwen liggen. En feest bij de koninklijke familie. Prinses Alexia is jarig vandaag. 21 wordt ze. Volgens koningin Maxima gaan ze het met elkaar vieren, zegt ze even bij RTL.
19: Natuurlijk, in het weekend dan gaan we gewoon samen zijn.
15: Alexia studeert in Londen. Of ze het daar vieren of hier, dat is niet bekend. En dan het weekend weer van Weerplaza. Heel warm, 36 tot 40 graden. Code rood, behalve in Zeeland en het noorden. Vanavond is er in het zuiden kans op onweer. Morgen ook heet en zondag koelt het dan af.
20: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
21: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Thermaalbad Arsen. Heerlijk ontspannen in warm thermaal water.
22: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
23: De allerlaatste tickets?
24: Doe
0: mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Demi Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
1: Bronsgroen wonen, dat is wonen in Nieuw-Absbroek. Een modern Limburgs dorpje in het groen aan de rand van Zuid-Limburg. Zoek jij ook een nieuwbouwwoning met het beste energielabel? Bekijk het aanbod op nieuwabsbroek.nl.

0: en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Oranje fans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
3: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
4: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
5: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo voor maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
9: It's playtime.
10: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
11: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
12: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
13: Brussel-Zuid.
12: Hé, nu al?
11: Ja, reis razendsnel naar België zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
14: Altijd buiten, altijd loungen, altijd WKAMP. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd WKAMP.
15: Get ready for the OG.
16: All y'all bitches wanna look like me.
17: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
18: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honigpasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost, een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
19: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
20: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
21: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus.

0: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij
1: Fomar, voordeel markt. Fomar, voordeel markt.
2: Hey, jij daar.
3: Heb je ook zo zin in vakantie?
2: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel 600 euro korting.
3: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
2: Prijsvrij vakanties.
4: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
5: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat: een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Weekenddeal bij Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
5: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
7: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1 plus 1 gratis. En Calvé-saus ook 1 plus 1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
9: Het is nog 5 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
11: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
12: Rook?
11: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
12: Nee, rook. Uit de meterkast.
10: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
11: Zo, koffie?
10: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
9: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
13: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
11: Dat gaan we vieren.
13: Zo goedkoop, daar word je fan van.
14: Dat gaan we vieren.
13: Aldi.
15: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
13: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
11: Dat gaan we vieren.
13: Dus nu naar Aldi.
16: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
17: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina Lang Lekker Liter pakken? 2 plus

0: Het kabinet heeft de nieuwe stikstofplannen bekendgemaakt. Je hoort landbouwminister Van Essen.
1: Het kabinet kiest voor een nieuwe koers. Ruimte maken via natuurherstel. Door de stikstofuitstoot structureel terug te dringen, herstelt de natuur. En alleen met een herstellende natuur krijgen we weer ruimte om vergunningen te verlenen.
0: Het komt erop neer dat de landbouw over 4 jaar een kwart minder stikstof mag uitstoten. En daardoor kunnen eind volgend jaar al kleine bouwprojecten weer van het slot. Code rood wordt verlengd. Voor bijna het hele land geldt die vandaag tot vanavond 11 uur. Daarna nog voor Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel tot morgenavond 9 uur. Je hoort het KNMI bij de NOS.
2: Het zuiden wordt morgen echt nog vergelijkbaar heet met vandaag. En het westen en het noorden ligt echt de temperatuur morgen een stukje lager. In dit geval ligt dat nu in de temperatuur vooral ook omdat we de impact vandaag al weten. En die zal morgen in dat gebied niet zo anders zijn.
0: Nou, het is de warmste 26 juni ooit. In Eindhoven werd het om 2:30 ruim 38 graden. Het dodental na de 2 aardbevingen in Venezuela is verdubbeld. Bijna 600 mensen zijn omgekomen. Een Nederlands reddingsteam is onderweg naar Venezuela. Er vliegen 65 mensen en 8 speurhonden die kant op. Ze gaan zoeken naar mensen die onder de puin van ingestorte gebouwen liggen. En ook vandaag wordt er nog gespeeld voor de volgende ronde met om 9 uur gelijk een kraker op het WK voetbal Noorwegen-Frankrijk. Je hoort sportverslaggever Riepke Bakker.
3: Dit is het mooiste affiche van de groepsfase. Het is de Noorse superspits Haaland tegen de Franse superaanvallers Mbappé, Dembélé en Olise. Mijn voorspelling is dat er heel veel goals vallen en dat Frankrijk wint.
0: En vannacht komt Spanje nog in actie om 2 uur tegen Uruguay. En in België moeten ze de wekker zetten, want morgenochtend om 5 uur spelen de Rode Duivels tegen Nieuw-Zeeland. Dan nog het weekend weer van Weerplaza. Het is ontzettend heet, 36 tot lokaal 40 graden. Code rood dus, behalve in Zeeland en het noorden. Nou, vanavond is er in het zuiden kans op onweer. Morgen ook heet, zondag koelt het af.
4: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
5: Honda Robotmaaier, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
6: Waar ben jij naartoe geweest?
7: Naar Mondo Verde.
6: Met de nieuwe Havana's Tornado?
7: Ja, dat is een vrije val.
6: Te gek!
7: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
6: Wow!
7: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
6: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
8: Hé, hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
9: Wacht niet op de sale bij Maasmechelen Village. Shop vanaf zaterdag je zomeressentials met kortingen tot 50%.
10: Ik zou zeggen, smeer die witte beentjes maar al in.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
4: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis? Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
3: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
5: Serieus. TV's in de badkamer en de keuken. Overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank.
6: Sorry, het is WK.
7: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
8: Hey, wakker worden. Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
8: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
10: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go
12: left! Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
13: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
13: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram €1. En Glorix toiletblok en gel ook €1. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
16: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel perimenopauze mentaal met safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
17: De enige die telt.

0: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Auto Taalglas. Get ready for the OG.
1: All y'all bitches wanna look like me.
2: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
3: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25.

0: hebben jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
5: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg er een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
4: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
6: Laat die wasmachine maar draaien, hoor. Nu, Lenore vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand en op naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.

0: de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
4: Q-Music Limburg, nieuws. 6 uur. Q-Music Limburg, nieuws. 6 uur.
5: Goedenavond. Problemen bij de NS door de hitte. Er gaan een stuk meer treinen kapot en het lukt niet om die allemaal op tijd te repareren. En daardoor vallen op meerdere trajecten treinen uit. Vooral airco's houden ermee op. De NS reed al met een aangepaste dienstregeling, maar ziet het dus toch op verschillende plekken fout gaan. Veel reacties op de plannen van het kabinet om ons land van het stikstofslot te halen. Zo noemt de landbouworganisatie LTO de maatregelen ingrijpend en pijnlijk voor boeren en tuinders. Maar volgens de bouwbranche is een oplossing voor de stikstofcrisis jarenlang niet zo dichtbij geweest als nu. De landbouwminister Van Essen presenteerde vanmiddag de stikstofplannen.
6: Met de investeringen van 20 miljard euro maken we weer ruimte voor boer, natuur en bouw.
5: Het komt erop neer dat bijvoorbeeld de landbouw over 4 jaar een kwart minder stikstof mag uitstoten. Dan naar Peking in China. Daar is een vliegtuigje tegen de hoogste wolkenkrabber aangevlogen. Op beelden is te zien dat de brokstukken op straat liggen en mensen in paniek wegrennen. Of er sprake was van opzet bij het ongeluk is niet bekend. En ook is onduidelijk of er slachtoffers zijn. En in dierentuin Artis in Amsterdam is vanmiddag een rode farie ontsnapt. Dat is een half aap. Volgens lokale media zat het dier ineens hoog in een boom buiten het park. De omwonenden hoorden vanochtend al een apart geluid en dat kan kloppen, want de rode farie staat erom bekend dat hij nogal hard kan brullen. Inmiddels is het dier gevangen en teruggebracht. Dan het weer van Weerplaza. Het is extreem heet met temperaturen boven de 35 graden. En ook vanavond koelt het nauwelijks af, dus we hebben een plaknacht. Morgen opnieuw code rood in het zuiden en oosten. Het wordt 29 tot 38 graden.
7: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
8: Win jij de allerlaatste tickets?
7: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vieira, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.

0: to be fout.
1: Dit is het foute uur.
0: Non-stop. Cue music. Let me be your hero. Would you dance?

you saw me crying, would you save my soul?

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
3: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
8: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
9: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
8: Heb jij je huisdier al verzekerd? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
11: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
12: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. €1. En Optimaal drinkyoghurt en literpak. Ook €1. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
13: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
14: Ik heb letterlijk niks.
15: Het gaat de hele dag regenen, hè?
16: Nee, ik heb geen regenjas.
15: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
17: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's.

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Die flitsers. Met Tom bij TomTom.

0: bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
1: Gaat 2 glaasjes bubbels mogen van mij en mama?
2: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
3: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
2: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
0: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
4: Hey, ben je er weer?
5: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
4: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
5: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
4: Ja, lekker. Je
6: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
0: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: Pas je eindelijk het perfecte...

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, deze broden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: It's playtime.
3: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
3: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
5: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
6: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
7: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol. Let's
9: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
11: Juich mee met Oranje. Score je eigen Jumbo juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Bij besteding vanaf €35 krijg je één gratis pakje emblemen extra. Samen juichen voor Oranje, dat is de ja van Jumbo.
12: Q-Music Limburg, nieuws, 7 uur.
13: Goedenavond. De hitte blijft de komende dagen voor problemen zorgen op het spoor. Tot en met morgen gold al een aangepaste dienstregeling van de NS. Maar met de hitte gaan veel treinen kapot en het duurt langer om die te maken. Dat betekent dat ook komende maandag en dinsdag er op sommige trajecten minder treinen rijden. En door de hitte wordt er nog altijd meerdere evenementen afgelast. Zo gaat Spoorpark Live in Tilburg morgen niet door, nadat het programma van vandaag ook al was gecanceld. En de voorstellingen van de musicals Moulin Rouge en Willem van Oranje van zowel vandaag als morgen zijn geannuleerd. En ook in de landen om ons heen is het enorm heet. In Duitsland werd het zelfs 41,3 graden. Nog nooit is er daar zo'n hoge temperatuur gemeten. En net als in ons land is ook daar de hitte nog niet voorbij. De komende dagen kan het in Duitsland nog warmer worden. En ook op de TT in Assen is het zweten geblazen. Dit weekend wordt er daar geraced en veel fans zijn vandaag al naar de camping gekomen. Deze jongen zit met zijn vrienden in een opblaaszwembad om het hoofd koel te houden, ziet RTL Nieuws.
14: Lekker weer zo, dus we genieten ervan.
15: Niet gigantische branden.
14: Dat voelen we morgen pas, dus dat hoeven we nou niet meer bezig te houden.
13: Ja, en daarna kwam de vraag, drink je wel genoeg?
14: Heel veel water, een beetje ranja tussendoor en dat.
15: Ik geloof er niks van.
14: Dat moest ik van mijn moeder zeggen.
13: Ja, maar bij deze hitte is het toch echt belangrijk om genoeg water te drinken. Want het is nog altijd erg heet, ziet Weerplaza. Vanavond wordt het nergens koeler dan 20 graden. In Limburg zelfs 24 graden. En morgen opnieuw code rood in het zuiden en oosten. Het wordt maximaal 38 graden.
16: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Thermaalbad Arsen. Heerlijk ontspannen in warm thermaal water.
17: Stiel Gazonmaaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
18: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
19: Vind jij
18: de allerlaatste tickets?
17: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
12: Je luistert naar Q Music Limburg.
3: Non-stop hits.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Slot, wat ben je aan het doen?
3: Kijk, het is een last minute super sale bij prijsvrij vakanties.
2: Dus?
3: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
2: Ah, met superkorting.
3: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
2: Prijsvrij vakanties. 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+. Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale. Bijna
4: verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp alleen dit weekend nog je kans met het Bavancia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Andrelon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Kersen, bak van 500 gram, voor maar 2,49. En een Calibra Goa XXL, een kleurrijke hangplant, voor 10 euro. Een fijn en voordelig weekend, dat is die ja, van Jumbo.
9: Het is nog 5 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf 299 euro per maand. En krijg je 50 euro korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
11: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
12: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
11: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
9: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel... bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
13: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste... En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
14: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
13: De beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af 990 euro. Swiss Sense.
16: Hey, wakker worden... Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
17: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk.
18: totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
19: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel op mobiel.nl.
20: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij
21: Fomar. Voordeel markt.
22: Je luistert naar Q Music Limburg.
23: Non-stop hits.

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
4: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
6: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
6: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
9: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
10: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
13: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
14: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
15: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice agurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
16: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honigpasta, mix voor soep en maaltijdmix, €1. En taxi en dubbel fris boost, een pak van 1,5 liter, ook €1. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
17: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
18: ANWB en gaan.
19: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
20: Goedenavond. Het kabinet wil dat je ook op melk- en sapflessen statiegeld gaat betalen. Er wordt gewerkt aan een plan om dat uit te breiden naar alle plastic flessen tot en met 3 liter. Voorwaarde is wel dat er maatregelen komen om problemen met hygiëne te voorkomen, vooral bij de zuivelflessen. En ook moeten er meer plekken komen waar mensen de flessen en blikjes kunnen inleveren. De hitte blijft ook volgende week voor problemen zorgen op het spoor. Tot en met morgen gold al een aangepaste dienstregeling van de NS. Maar met de hitte gaan veel treinen kapot en het duurt langer om die te maken. Betekent dat ook komende maandag en dinsdag er op sommige trajecten minder treinen rijden. Het dodental na de twee aardbevingen in Venezuela is opnieuw gestegen. Zeker 920 mensen zijn omgekomen en naar zo'n 50.000 mensen zou nog worden gezocht. Het Nederlandse reddingsteam is intussen onderweg naar Venezuela om te helpen zoeken naar vermisten. En er was even paniek langs de N44 in Wassenaar vanmiddag. Tijdens code rood was daar langs de weg een vrouw aan het bevallen. Hulpdiensten waren er snel bij, maar het gaat gelukkig goed met zowel moeder als zoon. En volgens de politie schoten buurtbewoners ook direct de hulp. Zij brachten water en een watermeloen. Dan nog het weer van Weerplaza. Het is nog altijd bloedheet in een groot deel van het land boven de 30 graden. En morgen opnieuw heet, maximaal 38 graden.
0: Meneer, mag ik u wat vragen?
1: Ja.
0: Waar kent u Hazy van?
1: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
0: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
1: Oké.
0: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
2: Een vijver of aquarium heeft veel te bieden. Sfeer, leerzaam voor kinderen, rustgevend, stressverminderend en slaapbevorderend. Iets voor jou? Ontdek de mogelijkheden bij Robert Knops in Geleen.
21: Unleash your energy. Het festival Stereo Sunday is back again. Vrijdag 3 en zaterdag 4 juli in het Juliana Park in Venlo. Heavenly House, legendary dance, urban and hardstyle music. Be there or cry later.
22: Stereo Sunday
23: is your fun day.
22: Get your tickets op stereosunday.nl.
24: Wacht niet op de sale bij Maasmechelen Village. Shop vanaf zaterdag je zomeressentials met kortingen tot 50%.
25: Ik zou zeggen, smeer die witte beentjes maar al in.
26: Je luistert naar Q Music Limburg.
27: Non-stop hits.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
4: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
5: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Score jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf €2000 een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Score die Trendhopper Kamado barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
7: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
9: Dat gaan we vieren.
8: Zo goedkoop, daar word je fan van.
10: Dat gaan we vieren.
8: Aldi.
11: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekuit, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
9: Dat gaan we vieren.
8: Dus nu naar Aldi.
12: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
13: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
14: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.

0: de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
2: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
3: Rook?
2: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
3: Nee, rook. Uit de meterkast.
1: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
2: Zo, koffie?
1: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
5: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
6: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
7: Je luistert naar Q Music Limburg.
8: Non-stop hits.

0: voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
1: ANWB en gaan.
2: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Als ik terug in de tijd zou mogen... Kleine Freek, je hebt echt geen flauw idee wat je om te wachten staat.
6: Door ons werk en door Seth lukt het ons om gewoon te leven en niet stil te gaan staan.
5: Het geeft zo'n leuke afleiding aan iets wat een tijdje gewoon niet zo leuk was.
7: Stream de docu Suzanne en Freek, we vieren het leven. Nu bij Videoland.
4: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
9: Vergeet je niet in te smeren.
8: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
10: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
11: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing. Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
12: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers... die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
13: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
14: Een heel boek? En de kinderen dan?
13: Die zijn veel te druk met spelen.
14: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
13: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
14: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
13: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
14: Proost.
13: Op sunweb.nl.
15: Meer zon, meer korting. Bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea. Zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
16: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
17: Q-Music Limburg, nieuws.
18: Goedenavond. In Almere zijn 3 mensen gewond geraakt na een steekpartij. 2 daarvan zijn er slecht aan toe. De politie heeft meerdere mensen opgepakt. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Er wordt onderzoek gedaan. Het kabinet wil dat je ook op melk- en sapflessen statiegeld gaat betalen. Er wordt gewerkt aan een plan om dat uit te breiden naar alle plastic flessen tot en met 3 liter. Voorwaarde is wel dat er maatregelen komen om problemen met hygiëne te voorkomen, vooral bij de zuivelflessen. En ook moeten er meer plekken komen waar mensen de flessen en blikjes kunnen inleveren. De Chinese overheid doet erg geheimzinnig over een ongeluk met een vliegtuigje dat tegen de hoogste wolkenkrabber van Peking is gebotst. Ooggetuigen hadden foto's op social media gezet, maar die zijn ook weer weggehaald. Of er sprake was van opzet bij het ongeluk is niet bekend en ook is onduidelijk of er slachtoffers zijn. Dan het WK voetbal. Ook vandaag zijn er weer wedstrijden met rond deze tijd een kraker Noorwegen-Frankrijk. Je hoort sportverslaggever Riepke Bakker.
9: Dit is het mooiste affiche van de groepsfase. Het is de Noorse superspits Haaland tegen de Franse superaanvallers Mbappé, Dembélé en Olise. Mijn voorspelling is dat er heel veel goals vallen en dat Frankrijk wint.
18: Maar opvallend, die Noorse superspits Haaland zit op de bank. Waarom is onduidelijk? Nou, verder zijn er vannacht ook nog de wedstrijden Spanje-Uruguay en België-Nieuw-Zeeland. Dan nog het weer van Weerplaza. Het is nog steeds bloedheet. Uiteindelijk koelt het nauwelijks af naar 20 tot 25 graden. En morgen is het opnieuw heet. Code rood in het zuiden en oosten met maximaal 38 graden.
17: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht. Win jij de allerlaatste tickets? Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vieira, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl. Only.

0: Stereo Sunday
1: is your fun day.
0: Get your tickets op stereosunday.nl.
2: Wacht niet op de sale bij Maasmechelen Village. Shop vanaf zaterdag je zomeressentials met kortingen tot 50%.
3: Ik zou zeggen, smeert die witte beentjes maar al in.
4: Je luistert naar Q Music Limburg.
5: Non-stop hits.

0: straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
1: De beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Deze broden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
3: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
4: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
5: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor €10. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
9: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
10: Rook?
9: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
10: Nee, rook. Uit de meterkast.
8: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
9: Zo, koffie?
8: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
11: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
12: Altijd buiten, altijd loungen, altijd WKAMP. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd WKAMP.
13: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles

0: meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Je luistert naar Q Music Limburg.
2: Non-stop hits.

0: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
1: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
3: Hey, jij daar.
4: Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
4: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
3: Prijsvrij vakanties.
5: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
3: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
7: ANWB en gaan.
8: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
9: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
10: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
11: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
11: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
13: Q-Music Limburg Nieuws. 10 uur.
14: Goedenavond. Veel reacties op de plannen van het kabinet om ons land van het stikstofslot te halen. Volgens de bouwbranche is een oplossing voor de stikstofcrisis jarenlang niet zo dichtbij geweest als nu. Maar landbouworganisatie LTO noemt de maatregelen ingrijpend en pijnlijk. Landbouwminister Van Essen presenteerde vanmiddag de stikstofplannen.
15: Met investeringen van €20 miljard maken we weer ruimte voor boer, natuur en bouw.
14: Het komt erop neer dat bijvoorbeeld de landbouw over 4 jaar een kwart minder stikstof mag uitstoten. In Almere zijn 3 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. 2 daarvan zijn er slecht aan toe. De politie heeft 3 mensen opgepakt, waaronder 1 van de gewonden. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het dodental na de 2 aardbevingen in Venezuela is opnieuw gestegen. Zeker 920 mensen zijn omgekomen en naar zo'n 50.000 mensen zou nog worden gezocht. Een Nederlands reddingsteam is intussen onderweg naar Venezuela om te helpen zoeken naar vermisten. En dan het WK voetbal. Nu Oranje door is naar de volgende ronde, is ook de Oranjebus weer onderweg. En die heeft een aardige rit te maken. De volgende wedstrijd is namelijk in Mexico. En vanuit het Amerikaanse Kansas City is dat 1800 kilometer. Nou, maandag moet de bus er zijn, ruim voordat de wedstrijd tegen Marokko begint. Dan nog het weer van Weerplaza. Het is nog steeds bloedheet. In een groot deel van het land nog altijd boven de 30 graden. En morgen opnieuw heet, maximaal 38 graden.
13: Je luistert naar Q-Music Limburg.
16: Non-stop hits.

0: eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: It's playtime.
6: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
8: Keukenkopers, opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
9: Laat die wasmachine maar draaien hoor. Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel. Pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar 15 euro. Wasmand in de hand. En op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
12: Hola, ¿dónde está mi casa?
11: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
12: Paella, paella.
11: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
12: Buenas noches.
11: Dus, red ik het tijd. En vamos naar Beterbed.
13: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
14: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
15: Oranje fans opgelet,

0: deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
1: Je luistert naar Q Music Limburg.
2: Non-stop hits.

0: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
1: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg er een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
5: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
6: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
5: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
7: Hey, wakker worden. Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
8: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
7: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
11: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
12: Q-Music Limburg, nieuws. 11 uur.
13: Goedenavond. Personeel van een kinderopvang in Schiedam is op non-actief gezet omdat ze naar huis waren gegaan terwijl er nog een kind binnen was. Het jongetje van 1 lag te slapen en was over het hoofd gezien. De ouders stonden voor een dichte deur en belden meteen de politie. En de kinderopvang geeft toe dat de regels niet zijn nageleefd. Op meerdere plekken zijn snelwegen afgesloten nadat het asfalt omhoog is gekomen door de hitte. Zo is de A59 bij Raamsdonksveer dicht voor een spoedreparatie. Op de A15 bij Gorkum kan je maar over 1 rijstrook. En op de A270 bij Nuenen zitten er bobbels in de weg. En ook in de landen om ons heen is het enorm heet. In Duitsland werd het zelfs 41,3 graden. Nog nooit is er daar zo'n hoge temperatuur gemeten. Net als in ons land is ook daar de hitte nog niet voorbij. De komende dagen kan het in Duitsland nog warmer worden. En dan slecht nieuws voor Orgel Joke. Ze zou naar Mexico gaan voor een optreden rond de wedstrijd van het Nederlands elftal, maar het gaat niet door. Het is de FIFA niet gelukt om alles op tijd te regelen. En toch is een optreden op het WK niet helemaal van de baan. Als ons land wint van Marokko maandagnacht, speelt ze misschien rond de wedstrijd daarna. Dan nog het weer van Weerplaza. Ja, afkoelen doet het niet echt. Het wordt vannacht 20 tot 25 graden. En morgen is het opnieuw heet, maximaal 38 graden.
12: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
14: Non-stop hits. Q-Music. Maximum summer. Q sounds better with you. Second nature.

0: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Je luistert naar Q Music Limburg.
8: Non-stop hit.

0: zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Score jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf 2000 euro... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
1: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: Score die Trendhopper Kamado barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
3: doei doei
2: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op Hema.nl. Ik kom...

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Q-Music Limburg, nieuws. 12 uur.
2: Goedenacht. Amerika heeft Iran toch weer aangevallen. Er zijn opslaglocaties voor raketten en drones geraakt, zeggen de Amerikanen. Ze noemen het een vergeldingsaanval voor een aanval op een commercieel schip bij de straat van Hormuz gisteren. President Trump zegt dat Iran daarmee het staakt het vuren heeft geschonden. Duizenden huishoudens in Tilburg zitten in het donker en zonder airco. De stroom is daar uitgevallen. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat het om een spontane storing gaat, waarschijnlijk ergens in een kabel. Ze hopen dat de storing rond deze tijd is opgelost. Het is nog nooit zo heet geweest op de Wadden als vandaag, zegt het KNMI. Op Terschelling werd het 33,6 graden. Op de Waddeneilanden is het doorgaans een stuk koeler dan de rest van Nederland. Op het vasteland ging het hitterecord er niet aan. Het werd 39,4 graden in Limburg. Het record staat op bijna 41 graden. En op het WK heeft Frankrijk gewonnen van Noorwegen. Het werd 4-1. Al in de eerste helft zorgde Ousmane Dembélé voor een hat-trick. En Senegal won met ruime cijfers van Irak. Die wedstrijd eindigde in 5-0. Frankrijk en Noorwegen zijn door naar de volgende ronde. Senegal moet nog even afwachten. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het klam met 20 tot 25 graden. In het oosten en zuidoosten is er kans op een onweersbui. Overdag is het weer erg heet met 28 graden aan zee tot 38 in het oosten. 'S Avonds krijgen we stevig onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Je luistert naar Q-Music Limburg.
3: Non-stop hits.

0: In Rotterdam mogen ook de komende dag geen grote evenementen doorgaan vanwege de hoge temperaturen. Het gaat onder meer om festivals en een hardloopwedstrijd bij de Kuip. In 4 provincies in het zuiden en oosten van het land geldt nog steeds code rood voor de hitte. In Rotterdam is het inmiddels code oranje. In Duitsland is het nog nooit zo warm geweest als de afgelopen dag. In de deelstaat Saarland, vlakbij Luxemburg, gaf de thermometer 41,3 graden aan. Het oude record kwam uit 2019. Het blijft nog even heet bij onze oosterburen. De Duitse Weerdienst zegt dat het dit weekend 42 graden kan worden. Het OM in Noorwegen gaat in hoger beroep in de zaak tegen Marius Borg Høiby, de zoon van kroonprinses Mette Marit. Eerder deze maand werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor onder meer 2 verkrachtingen en het mishandelen van zijn ex. Het OM vindt dat te laag, zij eiste 7,5 jaar cel. En de gouverneur in Mexico is zo blij dat de wedstrijd Nederland-Marokko in zijn provincie wordt gespeeld, dat hij maandag heeft uitgeroepen tot officiële feestdag. Miljoenen mensen krijgen daar een dagje vrij. De gouverneur lijkt fan van oranje. Hij kondigt het nieuws aan met een oranje stropdas en droeg eerder ook al een shirt van het Nederlands elftal. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het klam met 20 tot 25 graden. In het oosten en zuidoosten is er kans op een onweersbui. Overdag is het opnieuw erg heet met 28 graden aan zee tot 38 in het oosten. 'S Avonds krijgen we stevig onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Je luistert naar Q Music Limburg.
2: Non-stop hits.

0: Het Diaconesse ziekenhuis in Utrecht heeft vandaag meerdere operaties af moeten zeggen vanwege de hitte. Een voorzorgsmaatregel, zegt het ziekenhuis tegen RTV Utrecht. Het koelsysteem had het zwaar om de operatiekamers koel te houden. Ze vonden het belangrijkste dat de spoedeisende hulp open kon blijven. Het kan levensgevaarlijk zijn met deze hitte. Vastzitten in de lift. Het gebeurde twee mensen vanavond op een station in Westervoort, met Omroep Gelderland. De glazen lift stond in de volle zon en omdat de storingsdienst van het liftbedrijf niet opnam, werd 112 gebeld. De brandweer heeft de twee vervolgens bevrijd. De Marokkaanse voetballer Hakimi, die nu op het WK speelt, wordt verdacht van verkrachting en moet voorkomen. Maar het lijkt erop dat hij de boel wil rekken. Hij gaat bij de hoogste rechter proberen om de zaak van tafel te krijgen. De verkrachting zou 3 jaar geleden zijn gebeurd in Parijs. Hakimi speelt daar bij Paris Saint-Germain. En justitie in Frankrijk heeft een onderzoek ingesteld naar online marktplaats Vinted. Op social media wordt er gespeculeerd dat er mogelijk kinderen via het platform zouden worden verkocht. Zo zou er bij duur speelgoed bepaalde codetaal worden gebruikt. Vinted zegt zelf geen aanwijzingen te hebben dat er kinderen te koop staan. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het klam met 20 tot 25 graden. In het oosten en zuidoosten is er kans op een onweersbui. Overdag is het weer erg heet met 28 graden aan zee tot 38 in het oosten. 'S Avonds krijgen we stevig onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Je luistert naar Q-Music Limburg.
2: Non-stop hits.
3: ¡Pasó el verano! ¡Fuego!